0: forget the guys in the suits. You know what I'm saying? Because they ain't got it going on this year.
1: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 2 uur. Regio 8 nieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. De Hongaarse premier Péter Magyar wil schaaklegende Judit Polgár voordragen als nieuwe president van Hongarije. Hij zegt dat het land behoefte heeft aan een staatshoofd waar iedereen trots op kan zijn. Polgár, die wordt gezien als de beste vrouwelijke schaker ooit, heeft nog niet gereageerd op het voorstel. Het Hongaarse parlement kiest naar verwachting voor de nationale feestdag 20 augustus een nieuwe president. En Magyars partij TISA heeft een 2/3 meerderheid in dat parlement. Een 59-jarige Nederlander is in België aangehouden na een dodelijke schietpartij bij een nachtclub in Antwerpen. Een 23-jarige man raakte vanochtend zwaar gewond op de parkeerplaats en overleed later in het ziekenhuis. De verdachte vluchtte in een auto, maar kon later vandaag iets verderop worden gearresteerd in de plaats Lint. De Nederlander dook eerder op in onderzoeken naar de georganiseerde criminaliteit. De politie van Antwerpen heeft ook nog een paar andere mensen aangehouden. Een loslopende wallaby in het Noord-Hollandse Middenmeer is weer terug bij zijn eigenaar. De politie had eerder een oproep gedaan om het dier niet zelf te vangen en 112 te bellen bij een waarneming. De wallaby werd afgelopen avond gezien bij een voetbalclub en vluchtte weg toen de hulpdiensten arriveerden. Uiteindelijk is de kleine kangoeroe met een verdovingsgeweer gevangen. De politie had eerder mensen opgeroepen om uit te kijken naar het beest. De eigenaar is bekend en heeft nu zijn wallaby weer terug. En in Berlijn zorgt een oude nazi-bunker voor discussie over een nieuw bouwproject. De Duitse hoofdstad wil op een braakliggend terrein 66 woningen gaan bouwen, maar onder de grond liggen nog resten van een bunker van de voormalige Rijkskanselarij van Adolf Hitler. Historici willen de bunker juist bewaren als herinneringsplek aan de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog. Maar de gemeente is bang dat die bunker dan een soort bedevaartsoord voor neonazi's kan gaan worden. Het weer, het is droog met nog wel kans op een bui in het noordoosten bij 10 tot 15 graden en een zwakke tot matige noordwestenwind. Overdag wordt het vrij bewolkt bij 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. De Hongaarse premier Péter Magyar wil schaaklegende Judit Polgár voordragen als nieuwe president van Hongarije. Hij zegt dat het land behoefte heeft aan een staatshoofd waar iedereen trots op kan zijn. Polgár, die wordt gezien als de beste vrouwelijke schaker ooit, heeft nog niet gereageerd op het voorstel. Het Hongaarse parlement kiest naar verwachting voor de nationale feestdag 20 augustus een nieuwe president. En Magyars partij TISA heeft een 2/3 meerderheid in dat parlement. Een 59-jarige Nederlander is in België aangehouden na een dodelijke schietpartij bij een nachtclub in Antwerpen. Een 23-jarige man raakte vanochtend zwaar gewond op de parkeerplaats en overleed later in het ziekenhuis. De verdachte vluchtte in een auto, maar kon later vandaag iets verderop worden gearresteerd in de plaats Lint. De Nederlander dook eerder op in onderzoeken naar de georganiseerde criminaliteit. De politie van Antwerpen heeft ook nog een paar andere mensen aangehouden. Een loslopende wallaby in het Noord-Hollandse Middenmeer is weer terug bij zijn eigenaar. De politie had eerder een oproep gedaan om het dier niet zelf te vangen en 112 te bellen bij een waarneming. De wallaby werd afgelopen avond gezien bij een voetbalclub en vluchtte weg toen de hulpdiensten arriveerden. Uiteindelijk is de kleine kangoeroe met een verdovingsgeweer gevangen. De politie had eerder mensen opgeroepen om uit te kijken naar het beest. De eigenaar is bekend en heeft nu zijn wallaby weer terug. En in Berlijn zorgt een oude nazi-bunker voor discussie over een nieuw bouwproject. De Duitse hoofdstad wil op een braakliggend terrein 66 woningen gaan bouwen, maar onder de grond liggen nog resten van een bunker van de voormalige Rijkskanselarij van Adolf Hitler. Historici willen de bunker juist bewaren als herinneringsplek aan de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog. Maar de gemeente is bang dat die bunker dan een soort bedevaartsoord voor neonazi's kan gaan worden. Het weer, het is droog met nog wel kans op een bui in het noordoosten bij 10 tot 15 graden en een zwakke tot matige noordwestenwind. Overdag wordt het vrij bewolkt bij 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
2: Regio 8, dit uur gegarandeerd.

0: van de Achterhoek. 4 uur. Regio 8 nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. De Hongaarse premier Péter Magyar wil schaaklegende Judit Polgár voordragen als nieuwe president van Hongarije. Hij zegt dat het land behoefte heeft aan een staatshoofd waar iedereen trots op kan zijn. Polgár, die wordt gezien als de beste vrouwelijke schaker ooit, heeft nog niet gereageerd op het voorstel. Het Hongaarse parlement kiest naar verwachting voor de nationale feestdag 20 augustus een nieuwe president. En Magyars partij TISA heeft een 2/3 meerderheid in dat parlement. Een 59-jarige Nederlander is in België aangehouden na een dodelijke schietpartij bij een nachtclub in Antwerpen. Een 23-jarige man raakte vanochtend zwaar gewond op de parkeerplaats en overleed later in het ziekenhuis. De verdachte vluchtte in een auto, maar kon later vandaag iets verderop worden gearresteerd in de plaats Lint. De Nederlander dook eerder op in onderzoeken naar de georganiseerde criminaliteit. De politie van Antwerpen heeft ook nog een paar andere mensen aangehouden. Een loslopende wallaby in het Noord-Hollandse Middenmeer is weer terug bij zijn eigenaar. De politie had eerder een oproep gedaan om het dier niet zelf te vangen en 112 te bellen bij een waarneming. De wallaby werd afgelopen avond gezien bij een voetbalclub en vluchtte weg toen de hulpdiensten arriveerden. Uiteindelijk is de kleine kangoeroe met een verdovingsgeweer gevangen. De politie had eerder mensen opgeroepen om uit te kijken naar het beest. De eigenaar is bekend en heeft nu zijn wallaby weer terug. En in Berlijn zorgt een oude nazi-bunker voor discussie over een nieuw bouwproject. De Duitse hoofdstad wil op een braakliggend terrein 66 woningen gaan bouwen, maar onder de grond liggen nog resten van een bunker van de voormalige Rijkskanselarij van Adolf Hitler. Historici willen de bunker juist bewaren als herinneringsplek aan de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog. Maar de gemeente is bang dat die bunker dan een soort bedevaartsoord voor neonazi's kan gaan worden. Het weer, het is droog met nog wel kans op een bui in het noordoosten bij 10 tot 15 graden en een zwakke tot matige noordwestenwind. Overdag wordt het vrij bewolkt bij 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. De Hongaarse premier Péter Magyar wil schaaklegende Judit Polgár voordragen als nieuwe president van Hongarije. Hij zegt dat het land behoefte heeft aan een staatshoofd waar iedereen trots op kan zijn. Polgár, die wordt gezien als de beste vrouwelijke schaker ooit, heeft nog niet gereageerd op het voorstel. Het Hongaarse parlement kiest nou voor...
0: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 5 uur. Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. De Hongaarse premier Péter Magyar wil schaaklegende Judit...

Prinsjesdag 20 augustus een nieuwe president. En Magyar's partij TISA heeft een 2/3 meerderheid in dat parlement. Een 59-jarige Nederlander is in België aangehouden na een dodelijke schietpartij bij een nachtclub in Antwerpen. Een 23-jarige man raakte vanochtend zwaar gewond op de parkeerplaats en overleed later in het ziekenhuis. De verdachte vluchtte in een auto, maar kon later vandaag iets verderop worden gearresteerd in de plaats Lint. De Nederlander dook eerder op in onderzoeken naar de georganiseerde criminaliteit. De politie van Antwerpen heeft ook nog een paar andere mensen aangehouden. Een loslopende wallaby in het Noord-Hollandse Middenmeer is weer terug bij zijn eigenaar. De politie had eerder een oproep gedaan om het dier niet zelf te vangen en 112 te bellen bij een waarneming. De wallaby werd afgelopen avond gezien bij een voetbalclub en vluchtte weg toen de hulpdiensten arriveerden. Uiteindelijk is de kleine kangoeroe met een verdovingsgeweer gevangen. De politie had eerder mensen opgeroepen om uit te kijken naar het beest. De eigenaar is bekend en heeft nu zijn wallaby weer terug. En in Berlijn zorgt een oude nazi-bunker voor discussie over een nieuw bouwproject. De Duitse hoofdstad wil op een braakliggend terrein 66 woningen gaan bouwen, maar onder de grond liggen nog resten van een bunker van de voormalige Rijkskanselarij van Adolf Hitler. Historici willen de bunker juist bewaren als herinneringsplek aan de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog. Maar de gemeente is bang dat die bunker dan een soort bedevaartsoord voor neonazi's kan gaan worden. Het weer, het is droog met nog wel kans op een bui in het noordoosten bij 10 tot 15 graden en een zwakke tot matige noordwestenwind. Overdag wordt het vrij bewolkt bij 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8. Regio 8.

Yeah.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Regio 8. De Amerikanen hebben voor de 9e nacht op rij luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Met die aanvallen moet worden voorkomen dat Iran schepen en hun bemanning in de straat van Hormuz aanvalt. Afgelopen weekend kwamen 3 Amerikaanse militairen om in Jordanië en Irak. Iraanse staatsmedia melden bombardementen op de noordwestelijke stad Tabriz en zware explosies in het zuidwesten. In de straat van Hormuz zou een schip in brand staan. De oorzaak is nog niet bekend. Een auto-ongeluk in het Zuid-Hollandse Dirksland heeft vannacht aan 2 mensen het leven gekost. Een derde slachtoffer is met onbekend letsel naar een ziekenhuis gebracht. De politie gaat ervan uit dat er 3 mensen in de auto zaten. Het voertuig belandde door nog onbekende oorzaak van de weg. De politie van de gemeente Goeree-Overflakkee doet onderzoek naar de toedracht van het eenzijdig ongeval. In Peru zijn tenminste 6 mensen omgekomen bij een aardbeving. De stad Tabriz en zware explosies in het zuidwesten. In de straat van Hormuz zou een schip in brand staan. De oorzaak is nog niet bekend. Een auto-ongeluk in het Zuid-Hollandse Dirksland heeft vannacht aan 2 mensen het leven gekost. Een derde slachtoffer is met onbekend letsel naar een ziekenhuis gebracht. De politie gaat ervan uit dat er 3 mensen in de auto zaten. Het voertuig belandde door nog onbekende oorzaak van de weg. De politie van de gemeente Goeree-Overflakkee doet onderzoek naar de toedracht van het eenzijdig ongeval.

en de stroom is uitgevallen. De WK-voetbalfinale tussen Spanje en titelverdediger Argentinië is met 1-0 gewonnen door de Europese kampioen. Spanje won ook al de Nations League. Het winnende doelpunt viel diep in de verlenging. Argentinië speelde vanwege een rode kaart met 10 man. Het enige doelpunt werd gemaakt door Barcelona-spits Ferran Torres. Het is de tweede keer dat Spanje wereldkampioen is. In 2010 versloeg het land in Zuid-Afrika in de finale Nederland, ook met 1-0. Er was op het WK ook een prijs voor Oranje. Nederland kreeg de Fair Play Award. Het weer droog en wisselend bewolkt bij een matige noordenwind. Het wordt 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: Hey, jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
1: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus frambozen, Nederlandse aardbeien en rode bessen. Per schaal, €2,99. We doen met je mee. Plus.
2: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
3: Zeker weten.
2: Mis dit moment niet. Speel nu mee.

0: gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de beste deals op Milwaukee Haakse Slijpers.
1: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
2: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
3: Of deze, in een leuk plaatsje.
4: Met 20...

0: Vakantiediscounter.nl.
1: Regio 8, headlines.
2: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8. De Amerikanen hebben voor de negende nacht op rij luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Met die aanvallen moet worden voorkomen dat Iran schepen en hun bemanning in de straat van Hormuz aanvalt. Een auto-ongeluk in het Zuid-Hollandse Dirksland heeft vannacht aan twee mensen het leven gekost. Een derde slachtoffer is met onbekend letsel naar een ziekenhuis gebracht. In Peru zijn tenminste 6 mensen omgekomen bij een aardbeving. Tientallen mensen raakten gewond. De aardbeving had een kracht van 5,1 en er volgde ook een zware naschok. De WK-voetbalfinale tussen Spanje en titelverdediger Argentinië is met 1-0 gewonnen door de Europese kampioen. Spanje won ook al de Nations League. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8.

0: van de Achterhoek. 7 uur. Regio 8 nieuws.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Regio 8. De Amerikanen hebben voor de 9e nacht op rij luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Met die aanvallen moet worden voorkomen dat Iran schepen en hun bemanning in de straat van Hormuz aanvalt. Afgelopen weekend kwamen 3 Amerikaanse militairen om in Jordanië en Irak. Iraanse staatsmedia melden bombardementen op de noordwestelijke stad Tabriz en zware explosies in het zuidwesten. In de straat van Hormuz zou een schip in brand staan. De oorzaak is nog niet bekend. Een auto-ongeluk in het Zuid-Hollandse Dirksland heeft vannacht aan 2 mensen het leven gekost. Een derde slachtoffer is met onbekend letsel naar een ziekenhuis gebracht. De politie gaat ervan uit dat er 3 mensen in de auto zaten. Het voertuig belandde door nog onbekende oorzaak van de weg. De politie van de gemeente Goeree Overflakkee doet onderzoek naar de toedracht van het eenzijdig ongeval. In Peru zijn tenminste 6 mensen omgekomen bij een aardbeving. Tientallen mensen raakten gewond. De aardbeving had een kracht van 5,1 en er volgde ook een zware naschok. Het epicentrum van de eerste aardbeving lag op een diepte van 24 kilometer in het district Chongos Bajo, zo'n 200 kilometer naar oosten van de hoofdstad Lima. Veel huizen en 2 ziekenhuizen zijn beschadigd en de stroom is uitgevallen. De WK-voetbalfinale tussen Spanje en titelverdediger Argentinië is met 1-0 gewonnen door de Europese kampioen. Spanje won ook al de Nations League. Het winnende doelpunt viel diep in de verlenging. Argentinië speelde vanwege een rode kaart met 10 man. Het enige doelpunt werd gemaakt door Barcelona-spits Ferran Torres. Het is de 2e keer dat Spanje wereldkampioen is. In 2010 versloeg het land in Zuid-Afrika in de finale Nederland, ook met 1-0. Er was op het WK ook een prijs voor Oranje. Nederland en 2 ziekenhuizen zijn beschadigd en de stroom is uitgevallen. De WK-voetbalfinale tussen Spanje en titelverdediger Argentinië is met 1-0 gewonnen door de Europese kampioen. Spanje won ook al de Nations League. Het winnende doelpunt viel diep in de verlenging. Argentinië speelde vanwege een rode kaart met 10 man. Het enige doelpunt werd gemaakt door Barcelona-spits Ferran Torres. Het is de 2e keer dat Spanje wereldkampioen is. In 2010 versloeg het land in Zuid-Afrika in de finale Nederland, ook met

0: Het weer droog en wisselend bewolkt bij een matige noordenwind. Het wordt 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
1: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect.

0: Nieuwbouw, verbouw, renovatie, nieuwe badkamer of keuken. Brugink in Heelweg doet het allemaal. Brugink heeft ook een ruim assortiment keukens, sanitair en tegels. Kwaliteit en veelzijdigheid komen samen onder één dak, gecreëerd door eigen vakmensen. Dat is handig, dat is Brugink. Het begint op brugginkgroep.nl.
1: Specialist in tegels en sanitair. Max for Home, Fabriekstraat 1602 in Doetinchem.
2: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
3: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
4: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van kleine.
5: Get ready for the OG.
6: All y'all bitches wanna look like me.
7: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
8: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 35% korting op buitenbijts. Ook op mengverf. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
9: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
10: Marcel Vermeer.
11: Ja, een lekkere, frisse maandagmorgen. De zomervakantieochtend, zo zou je kunnen zeggen. Tussen nu en 10 uur van maandag op vrijdag. Ja, maar...

0: Lekker, hè? Even samen tokkelen. Zo vroeg op de dag al. Zeg, schat, zullen we samen tokkelen? Ja, ik weet niet trouwens. Misschien is het wel een typisch Achterhoeks woord dat ik de afgelopen jaren nog niet heb meegekregen. Dat tokkelen in het Achterhoeks iets heel anders betekent dan tokkelen op een gitaar. Dat zou natuurlijk kunnen. Goedemorgen, de Dire Straits Sultans of Swing. Kom voorbij, mooie maandag.
1: Begin je dag goed.
0: Want het is een maandag dat heel veel mensen vakantie hebben. En de day after natuurlijk de Zwarte Cross. Kijk even op de site regio8.nl voor alle details van de afgelopen dagen. Want er is nogal wat gebeurd natuurlijk. En één ding pluk ik er nog even uit, dat is hartstikke gaaf. Een blinde tolk van de stichting met de naam Komt Het Zien. Dat is nu al grappig. Dat vind ik wel een hele leuke, goed bedachte naam. De stichting Komt Het Zien. Een blinde tolk. En die man of vrouw, die begeleidde gisteren mensen met een visuele beperking op de Zwarte Cross. De deelnemers die werden via oortjes meegenomen bij onder andere het optreden van Grosso Sinfonica op het hoofdpodium. En daarbij werd er niet alleen verteld wat er op het podium gebeurde, maar ook wat voor gekkigheid er in het publiek afspeelde. Dat was nogal wat natuurlijk. Nou, kijk even op de site regio8.nl. Wordt het verhaal helemaal neergezet van die blinde tolk. Regio8.nl of de Facebookpagina natuurlijk. Daar kun je ook terecht. Het is inmiddels 11 uur.

Spice Girls, ja, ze herkent natuurlijk misschien wel een beetje jeugdsentiment. En Push the Button, onderweg alweer over een paar weken naar de keukenkampioendivisie. Het nieuwe seizoen, ja, komt eraan. Onderweg naar de eredivisie voor de Graafschap. Daar gaan we gewoon voor. Ja, het zou zomaar kunnen. Dat roepen ze in Arnhem ook bij Vitesse. Maar wij staan gewoon lekker met z'n allen hier in Doetinchem. En omgeving en Winterswijk en waar dan ook achter de Graafschap. Met onder andere Clint Leemans. Hè, die is na 5 jaar weer terug bij de club. En misschien heb je zelf nog andere aanvullingen. Dat je zegt van nou, als dat nou gaat gebeuren, dan komt het nog helemaal goed met de Graafschap. Laat het even weten als je een goede tip hebt voor de mannen en voor de trainer. Even appen naar 06 47 47 0022. Hier is Paul Simon.

Fans van alle leeftijden, van 8 tot 88, heb ik begrepen. Ik ken iemand van 88, die vindt deze zanger echt fantastisch. Hilarisch, zei ze. Het is een dame die in een verzorgingshuis zit hier in de Achterhoek. Mag ik haar naam zeggen? Nou, Leni. Alleen de voornaam, even Leni. Ja, die is helemaal gek van Alex Rowan. Leni, goedemorgen. Alsjeblieft. Een liedje voor jou speciaal dan, oké? Okay? Passenger. De ochtendshow van Regio 8. Zo denk ik het laatste nieuws uit de regio Achterhoek en Liemers met Bart Meijer. Hij schrijft alweer aan hier in de studio. Hey, en morgen natuurlijk de Vierdaagse van Nijmegen. En ik begrijp dat er ook veel mensen hier uit dit district Achterhoek gaan lopen. Zo direct even aandacht daarvoor. Ietsje na 7:30. Nu de Eagles.

0: thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
1: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Gillette, nu met 50% korting. Zo loop jij er op het strand tiptop bij. Ga voor meer scherpe deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
0: En deze week ook extra goedkoop. Courgette per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
2: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
3: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
4: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
3: Dus waar moet je zijn voor de magic?
5: Joujou.
6: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
7: It's funny, because it's true.
6: Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney+.
8: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
9: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel, Joke. Het is een Veldhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee. Door elke avond met typjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
10: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op veldhof.nl. Dat is pas comfortabel.
11: Regio 8 Nieuws.
12: Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. Suzanne Freek stonden gisteren voor de derde keer in hun carrière op het podium bij de Zwarte Cross. Voor de rasechte Achthoekers is dit hun eerste keer sinds het nieuws over Freek's ziekte bekend werd. We spraken een paar enthousiaste fans.
13: Ja, die liedjes die betekenen zoveel, er zit zoveel achter. Dat is gewoon fantastisch. Die helpen mij door de donkste periodes heen. Ik ben zo'n grote fan van hen en ik wil graag dat hun een tattoo maken die ik op mijn lichaam laat zetten.
12: Gisteren was de laatste dag van de Zwarte Cross. Er waren verder optredens van onder meer Boy Voitog, Bukkers, Het Goede Doel in Henk Westbroek en Rowan Hazen. Een blinde tolk van Stichting Komt Het Zien begeleidde gisteren mensen met een visuele beperking op de Zwarte Cross. De deelnemers werden via oortjes meegenomen bij onder andere het optreden van Crosso Symfonica op het hoofdpodium. Hierbij werd niet alleen verteld wat er op het podium gebeurde, maar ook wat voor gekkigheid er in het publiek afspeelde. Marjolein is een van de visueel beperkte bezoekers.
14: Ik kan het nu echt volledig meebeleven. Ik had er eigenlijk niet meer over durven dromen dat dat zou kunnen. En nu kan het.
12: Een mountainbiker is gistermiddag ten val gekomen op de Abdijlaan ten oosten van Doetinchem. De man fietste voor het eerst mee met een groep van 4 personen. De fietser had vermoedelijk het stuur niet goed vast en kwam daardoor ten val. De gevallen mountainbiker is door ambulancepersoneel gecontroleerd, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. In Westendorp is gistermiddag een bestuurder gewond geraakt bij een ongeluk. De auto reed op de Kersendijk en botste door nog onbekende oorzaak tegen een boom. De hulpdiensten waren snel te plaatsen om hulp te verlenen. Het slachtoffer is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. En dit was het nieuws. Lees meer op regio8.nl of download onze app.

Ice Guy is het, hè? Teddy Swims, Mr. Know-It-All. Dit is Regio 8. Goedemorgen. 10 minuten over 11:08, de ochtendshow. Achterhoek, word wakker.

speciaal voor alle Swift-fans ook in de Achterhoek. En dat zijn er nogal wat, zijn niet meer te tellen zoveel. Ook in de Achterhoek en de Liemers. Taylor Swift en haar laatste liedje heet I Knew It, I Knew You. Ja, lekker hoor. Goedemorgen, ochtendshow, Regio 8. Heb je wel eens over nagedacht om een andere baan te gaan nemen? En een heel ander beroep te gaan kiezen? Want je doet misschien al jaren hetzelfde. En daar ben je heel goed in, hè? Denk ik. Bouwvakker, schilder, notaris, verpleegkundige. Het kan alle kanten op. Een ander beroep. Misschien is archeoloog wel eens iets voor jou. Dat je gewoon alsof je weer een jong kind bent. Met een schepje in het zand. En dan gaat kijken wat er onder dat zand ligt. Diep in de grond. Nou, dat is eigenlijk wat een archeoloog doet. Maar met al een professionele basis. Er zijn een aantal archeologen actief, ook in de regio. Bij het voormalig zalencentrum Het Witte Paard in Zelhem. En ze kwamen de afgelopen week in het nieuws. Want ze waren gezellig na een bakje koffie weer aan de slag gegaan. Met een schepje. Nou, nee, geen schepje. Dat is, jongens, het is professioneel werk, hè. Archeologen zijn dus. Goed, ze waren er aan het graven. Wat komen ze daar tegen? Je verwacht het niet. Maar ze liggen er nog steeds. Een Engelse vliegtuigbom van 500 ton uit de Tweede Wereldoorlog. Dus je zal maar aan het graven zijn en je denkt, krijg nou het heen en weer. Want ja, die kan dus nog altijd afgaan. Dus ze hebben gelijk even gebeld met de explosieve opruimingsdienst Defensie. Die kwamen vrij snel langs. Ik geloof al binnen een uurtje waren ze er. En die constateerden dat er geen ontsteker meer in zat. Dus die kon niet meer ontploffen. Dus daarna gingen ze gewoon er weer door. De bom lag ernaast. En weer verder met graven. En ze hebben trouwens heel veel gevonden, hè, die archeologen daar in Zelhem. Bijvoorbeeld de funderingen van de houten huizen van de 13e eeuw. Zo lang geleden moet je dan teruggaan. Maar ook brandsporen. En een waterput. En ook, ja, een kanonskogel is er gevonden. Dat is mooi werk, archeoloog.

De ochtendshow van Regio 8. Even de update wat betreft het verkeer. Staat er een file op de A12? Jongens, je moet je paspoort weer even naar voren halen. Als je dashboardkastje of waar dan ook. Want als je op de A12 staat, Arnhem richting Oberhausen. 2,5 kilometer file door een politiecontrolepost tussen Zevenaar en de Duitse grens. En zo direct het laatste wereldnieuws om precies 8 uur. En nu, fuck you. Ja, CeeLo Green zingt het.

0: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar 2,19.
2: Fans van voordeel.
3: Aldi, nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Hister Perfect Protection lak. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
1: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. River Cola Zero, geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
4: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
5: Oh, weer een muis.
4: En samen spelen.
5: Kom maar.
4: Ja. Au. En verzekerd zijn.
5: Oh ja, verzekering.
4: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
6: Ik doe het voor gezonde nieren.
7: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
8: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
4: De Ora huisdierenverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
9: Als je Vodafone mobiel
10: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
9: krijg je tot wel 20 euro korting.
10: Elke maand weer.
9: En hoe meer data en snelheid,
10: hoe groter die korting.
9: Dat is One. Van Vodafone
10: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
11: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
12: Is regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 8 uur. Regio 8 nieuws.
13: Dit is Edo Peters met het radio nieuws op regio 8. De Russische hoofdstad Moskou was vannacht het doelwit van vele honderden Oekraïense drones. Over slachtoffers is niets bekend. De meeste drones zouden zijn neergehaald. Dat meldt de Moskouse burgemeester Sobyanin. De drones zouden zijn neergehaald door luchtafweer op lange afstand. Bijna 100 drones werden dichter bij Moskou onderschept. Op sociale media gaan beelden rond van een vlammenzee bij de Russische e-commerce gigant Wildberries, dat door Oekraïne is getroffen. In de eerste 6 maanden van dit jaar zijn ruim 9% meer drugsmisdrijven geregistreerd dan in dezelfde periode vorig jaar. Dit jaar waren het er bijna 8000 tegen ruim 7000 in de eerste 6 maanden van 2025. Zuid-Holland spant de kroon met 1750 drugsmisdrijven, gevolgd door Noord-Brabant met 1550. In Limburg daalde het aantal drugsmisdrijven licht. Van de 20 grootste steden was Almere opvallend. Daar verdubbelde het aantal drugsdelicten. Grote bedrijven, aangesloten bij Tent Nederland, hebben afgelopen jaar 13.500 statushouders en asielzoekers aangenomen. Het gaat zowel om vaste aanstellingen als uitzendbanen. Bedrijven als Philips, Arcadis, IKEA, Randstad, ABN AMRO en Unilever proberen zo het schrijnend personeelstekort het hoofd te bieden. Het gaat vooral om banen in de logistiek, horeca en techniek. Als het aan het kabinet ligt, moet 60% van de instromers binnen 5 jaar een volledige baan hebben. De dagen van Ongehoord Nederland lijken te zijn geteld. Een kamermeerderheid vindt dat de omroep niet langer thuis hoort in het omroepbestel. D66, VVD, CDA en PRO zijn het zat dat de met belastinggeld gefinancierde omroep keer op keer de regels aan zijn laars lapt. Onderwijsminister Rianne Letchert moet na het zomerreces de knoop doorhakken over de toekomst van Ongehoord Nederland. Het onderwerp wordt behandeld in de Tweede Kamer op 24 september. Het weer droog en wisselend bewolkt bij een matige noordenwind. Het wordt 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op regio 8.
14: Meubelwinkel Sofa for You. Uw huis, uw ontwerp. Sofa for You. De plek in Bocholt voor meubels die meer zijn dan alleen functioneel. In onze moderne meubelwinkel ontwerpen wij met passie en creativiteit meubels die net zo uniek zijn als u. Sofa4u.de. U vindt ons aan de Kreutstrasse achter de PNC in het centrum van Bocholt.
15: Autobedrijf Schadeherstel en Wastra Leuwentaal in Ulft is jouw partner in uitstekend onderhoud, schadeherstel en reiniging van personen- en bedrijfswagens. Maar ook het adres voor professioneel spuitwerk van industriële producten.
16: Auto en Schadeherstel Leuwentaal.
15: Kijk op leuwentaalulft.nl.
17: Meubelwinkel ontwerpen wij met passie en creativiteit meubels die net zo uniek zijn als u. Sofa4u.de. U vindt ons aan de Kreutstrasse achter de PNC in het centrum van Bocholt.
15: Autobedrijf Schadeherstel en Wastra Leuwentaal in Ulft is jouw partner in uitstekend onderhoud, schadeherstel en reiniging van personen- en bedrijfswagens. Maar ook het adres voor professioneel spuitwerk van industriële producten.
16: Oh.

0: Wat doen jullie aan zaterdag?
1: Ik heb letterlijk niks.
2: Het gaat de hele dag regenen, hè?
3: Nee, ik heb geen regenjas.
2: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
4: Autobedrijf Leuwentaal in Ulft. Voor onderhoud, APK, airco-service en uitlijnen van je auto.
5: Auto en schadeherstel. Leuwentaal.
4: Kijk op leuwentaalulft.nl.
6: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitepro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitepro vandaag nog voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
7: Asbest, veilig en deskundig laten verwijderen. Eén aanspreekpunt voor inventarisatie, vergunningaanvraag, saneren, het leggen van nieuwe dakbedekking en zelfs het monteren van zonnepanelen. Decovic.nl.
6: Boah. Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?
8: Agroniek Rijnvallei is een corporatie met onder andere vestigingen in de Achterhoek. We leveren deskundig advies en topproducten voor veehouders, akkerbouwers en fruittelers. Altijd tegen een eerlijke prijs. En wist je dat een corporatie helemaal van deze tijd is? Als je lid bent van Agroniek Rijnvallei, deel je mee in de winst en bepaal je mee. Wil je ook een betrouwbare partner in de dynamische agrarische markt? Kijk op www.argroep.nl.
9: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
10: Marcel Vermeer.
11: Hey, goedemorgen, heb je het al gezien op de kalender? Het is vandaag Roze Maandag. Dus heb je nog een liedje dat past in het kader van Roze Maandag? Laat het weten. En tot 10 uur, nog 2 uur. Deze ochtend.

of Soul, ook in de Achterhoek. Rita voor je op maandagmorgen. Ik kreeg nogal wat reacties op een bericht van de afgelopen week. Het gaat namelijk over een wereldrecord dat eraan zou kunnen komen in de Achterhoek. Als de wintertijd weer ingaat, dat is in de nacht van 24 op 25 oktober. Dan duurt eigenlijk die zondag een uurtje langer, hè? Dus 25 uur. En een aantal mensen hebben het initiatief genomen om te bedenken van, weet je wat, dan gaan we 25 uur zwemmen in de Achterhoek. Nou, gewoon een gaaf wereldrecord neerzetten. De enige voorwaarde is dat je een diploma hebt. Eén diploma is genoeg. Diploma A. Dat moet je kunnen tonen, aantonen. Nou, in ieder geval, dat zal blijken als je het water in dondert. Maar dan, anders zou je niet eens mee willen doen. Maar het is wel leuk om mee te doen. En ik zit er ook over na te denken. Ik ben afgelopen vrijdag al gevraagd van, joh, jij doet die ochtendshow bij Regio 8. Dat zou je niet mee willen doen? Ik zit er nog even over na te denken. Maar lijkt me wel lachen. In Doetinchem dus. Je kan meedoen. In het plaatselijke grote zwembad. Voor 25 uur zwemmen, omdat die zondag nou eenmaal 25 uur duurt. En wie weet, een wereldrecord. Als je meer details zou willen hebben, dan kun je je even melden bij, weet je wat, bij de redactie van Regio 8. Ja, die worden helemaal gek straks om 9 uur. Die krijgen allemaal telefoontjes. Zullen we gewoon doen? En straks om 9 uur even bellen met de redactie van Regio 8 over het wereldrecord zwemmen vanaf 24 oktober.

Tommy Jones en Sex Bomb. Speciaal voor Andrea en haar van een familieclub, een vriendenclub. Want het is een hele grote club. Met 40 mensen zitten ze daar. Nog heel even op de Zwarte Cross. Nog één ontbijtje en dan is het straks weer terug met de caravan. Wat was het een feest, zeg Andrea. Dankjewel aan iedereen die het mede heeft mogelijk gemaakt. Wat een gave dagen in Lichtenvoorde bij de Zwarte Cross. Hey, dankjewel voor je berichtje. Tof. En neem regio 8 vooral nog even mee onderweg naar huis. Even wat energie. Donna Summer. Je voelt het, hè? Het zit in je ochtend. Het is de liefde. Of heb je gewoon trek in de zomervakantie? En dat je, als je dit soort liedjes hoort, de erotische aantrekkingskracht. I feel love.

0: Hey, tof dat je ook vanochtend luistert. Dit is de ochtendshow van Regio 8. Zo direct het laatste nieuws uit de Achterhoek en de Liemers. Het allerlaatste nieuws ook over de Zwarte Cross.
1: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH Mini rozijnenkrentenbollen. 9 stuks voor maar 1,99. Handig voor onderweg of als lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag.
2: Poetsen was nog nooit zo voordelig met Vibra. Profiteer nu van combinatievoordeel. Dusty badkamer of kalkreiniger en Dusty douchebeschermer. 2 stuks voor maar 5 euro. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
3: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
4: Bij Simpel krijgt meer voor minder. Altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
5: Meer voor minder. Simpel.
6: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
7: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
8: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
9: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
10: Regio 8 Nieuws.
11: Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. Een blinde tolk van Stichting Komt het Zien begeleidde gisteren mensen met een visuele beperking op de Zwarte Cross. De deelnemers werden via oortjes meegenomen bij onder andere het optreden van Crosso Symfonica op het hoofdpodium. Hierbij werd niet alleen verteld wat er op het podium gebeurde, maar ook wat voor gekkigheid er in het publiek afspeelde. Marjolein is een van de visueel beperkte bezoekers.
12: Ik kan het nu echt volledig meebeleven. Ik had er eigenlijk niet meer over durven dromen dat dat zou kunnen. En nu kan het.
11: In Westendorp is gistermiddag een bestuurder gewond geraakt bij een ongeluk. De auto reed op de Kessendijk en botste door nog onbekende oorzaak tegen een boom. De hulpdiensten waren snel te plaatsen om hulp te verlenen. Het slachtoffer is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Een mountainbiker is gistermiddag ten val gekomen op de Abdijlaan ten oosten van Doetinchem. De man fietste voor het eerst mee met een groep van 4 personen. De fietser had vermoedelijk het stuur niet goed vast en kwam daardoor ten val. De gevallen mountainbiker is door ambulancepersoneel gecontroleerd, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Suzanne Freek stonden gisteren voor de derde keer in hun carrière op het podium bij de Zwarte Cross. Voor de rasechte Achterhoekers is dit hun eerste keer sinds het nieuws over Freek's ziekte bekend werd. We spraken een paar enthousiaste fans.
13: Ja, die liedjes die betekenen zoveel, er zit zoveel achter. Dat is gewoon fantastisch. Die helpen mij door de donkste periodes heen. Ik ben zo'n grote fan van hen en ik wil graag dat hun een tattoo maken die ik op mijn lichaam laat zetten.
11: Gisteren was de laatste dag van de Zwarte Cross. Er waren verder optredens van onder meer Borvoitog, Bukkers, Het Goede Doel in Henk Westbroek en Rowan Hazen. En dit was het nieuws. Lees meer op regio8.nl of download onze app.
14: Okay. Vanochtend hadden we eerst nog wat wolkenvelden, maar geleidelijk aan komt de zon steeds beter door. En vanmiddag is het vrij zonnig. Er is wel wat sluierbewolking, maar het blijft droog. En wat gisteren nog niet lukte, dat zou vandaag wel lukken. We halen de 30 graden. En de wind daarbij is zwak tot matig. Eerst noordoostelijk en later meer uit het oosten.
0: Oké. Nou eens even kijken of dat allemaal de waarheid is. Want dit is namelijk het weerbericht van afgelopen vrijdag. Gerrit Vossels, goedemorgen. Hallo? Dit is grappig. Ik had hem gewoon aan de lijn. Hoort hij zichzelf, dan denk je, oh, dat gaat niet goed. Maar ik wou gewoon even checken of het weerbericht van vrijdag klopte. En hij drukt het knopje uit. Dan zet ik het ook gewoon even uit. Maakt mij niet uit verder. Het is heel grappig dit. Gerrit Vossers, waar ben je? Ik ben op zoek naar jou. Nou, we gaan je zo direct al horen.

0: Stevie Wonder is even checken hoor. Hij is wakker, want hij is ook op de Zwarte Cross geweest. Gerrit Vossers, goedemorgen.
1: Goedemorgen iedereen.
0: Ja, je bent hartstikke wakker, dat is prettig om te horen.
2: Vanochtend hadden we eerst nog wat wolkenvelk.
0: Dit is heel grappig. Check, check, dubbel check. Dit is je broer, denk ik. Hey, het weer voor vandaag, wat kunnen we verwachten, Gerrit?
1: Nou ja, we hebben veel bewolking. Dat heb ik de laatste dagen wel gemerkt. Er was eigenlijk best wel aardig weer, ook voor de Zwarte Cross. En die bewolking, dat zal de komende tijd ook elke dag wel aanwezig zijn. Het is wel zo dat met die noordelijke stroming noordwest toch wel lekker afkoelt. 12, 13. Op dit moment is het bijna 16 graden. En vanmiddag dan wordt het 21 graden. Bij ons blijft het droog. Vanmorgen viel er wel wat neerslag links en rechts buiten onze omgeving. En ja, de zon die zullen we vandaag ook nog wel zien. Er zijn al opklaringen onderweg. En vanmiddag een afwisseling van wolkenvelden en zon. En dan die 21 graden. Nou, vanavond dan hebben we lekker rustig weer. Dan zien we de zon ondergaan. En komende nacht is het vrij helder. Koelt het weer af naar een graad of 12. En morgen dan hebben we de meeste zon in de ochtend. Want geleidelijk aan ontstaan er weer wat stapelwolken. En morgen dan zal de temperatuur wat hoger uitkomen met 23 graden. Nou, woensdag is een dag met veel bewolking. Kan er een klein beetje regen of een buitje vallen. Verwachting is tussen de 0 en de 4 mm. En 4 mm is dan voor de Veluwe weggelegd. En minste neerslag voor de Achterhoek. Ja, en de temperatuur die komt dan ook niet verder dan 20, 21 graden. Nou, vanaf donderdag hebben we weer een wat drogere periode. En het wordt steeds warmer, want de wind die gaat van noordwest naar west en later zuidwestelijke richting in het weekend. En dat betekent donderdag nog temperaturen van 22 graden, vrijdag 24 en zaterdag al 25 graden of iets meer. En zo zal het ook op de zondag zijn.
0: Ja, je ziet het nog niet gebeuren dat de beken en rivieren weer zo langzaam maar zeker worden gevuld met water de komende tijd.
1: Nee, we verdrogen bij de regen. Want er komt wel zo nu dan een buitje langs vanaf zondag. Maar het stelt allemaal niet zo heel veel voor. Dus het blijft voorlopig droog.
0: Ja, heb je verder nog tips voor mensen? Want dat is toch wel een steeds groter wordend probleem. Wat zou je mensen adviseren?
1: Nou, als je minst water wilt verknoeien, moet je geen bier drinken.
0: Ik wist wel dat zo'n soort tip zou komen. In man is weerman, professioneel weerman, en dan krijg je een biertip. Dat maakt mij verder niet uit, ik vind het wel gezellig. Ik spreek je morgen weer, en anders om 9:30 al straks.
1: Goed gaan.

heerlijke zomerse naam heeft ze ook, hè? Camila Cabello. Moet je heel snel uitspreken. Dan heb je zin in het terrasje. Camila Cabello. En Havana. Regio 8. Onderweg naar de uittocht van al die mensen die op de camping zijn van de Zwarte Cross. Nog even één ontbijtje. Even elkaar nog één keer omhelzen. En van, hey, tot volgend jaar. En dat soort dingen. En dan onderweg met je caravan of met je auto weer terug naar huis. In een file. File kom je dan waarschijnlijk wel terecht. In eerste instantie om van het terrein af te komen. En dan ben je er net af. En dan denk je, nou, vol gas naar huis. Nee, staat de politie daar. En de politie is heel aardig eigenlijk, want ze vertellen nu al, wij staan er dus straks. Dus heb je nog te veel alcohol in je bloed, ga dan niet achter het stuur zitten, want je bent de bineut, je krijgt een vette boete. Er is namelijk een alcoholcontrole bij alle uitwegen, zou je kunnen zeggen, vanaf het terrein van de Zwarte Cross. Dus als je dit hoort en je zit nog op het terrein, of je kent iemand die daar is, meld die dan even van, joh, ga niet achter het stuur zitten. Moet je sowieso natuurlijk nooit doen. Maar ook als je denkt, ja, ik heb gisteren of vannacht nog een biertje gedronken, maar ja, hoeveel heb je gedronken of wat anders? Het kan nog in je bloed zitten en ja, dan ben je de pineut. Dus niet achter het stuur gaan zitten, check het gewoon even. Voordat je de politie tegenkomt, dan kan je ze gewoon in het positieve geval gewoon de groeten doen. En dan kan je lekker doorrijden, want dan heb je niets gedronken. Die alcoholcontrole komt eraan daar.

Zit je er wel bovenop? Bovenop het laatste nieuws. Maak je iets mee, zie je iets gebeuren of weet je iets? Meld het dan even. Gewoon even een berichtje sturen. Redactie@regio8.nl. Redactie@regio8.nl. Okay? Het laatste nieuws vind je natuurlijk altijd terug op onze site. Dat is regio8.nl.

0: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
1: Deze week in de bonus, de Checo, Di Martino, La Molisana en Ligori pasta. 1 plus 1 gratis. A, Nederlandse kersen, 2 pakken, 1 plus 1 gratis. En Danio 450 gram, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
3: Praxis. Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
4: Ja? Echt serieus?
5: Oh. Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
6: 18 plus speelbus.
7: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nummer 2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
8: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat? Opstaan wanneer je wil. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
9: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 9 uur. Regio 8 nieuws.
10: Dit is Edo Peters met het radio nieuws op Regio 8. De Russische hoofdstad Moskou was vannacht het doelwit van vele honderden Oekraïense drones. Over slachtoffers is niets bekend. De meeste drones zouden zijn neergehaald. Dat meldt de Moskouse burgemeester Sobyanin. De drones zouden zijn neergehaald door luchtafweer op lange afstand. Bijna 100 drones werden dichter bij Moskou onderschept. Op sociale media gaan beelden rond van een vlammenzee bij de Russische e-commerce gigant Wildberries, dat door Oekraïne is getroffen. In de eerste 6 maanden van dit jaar zijn ruim 9% meer drugsmisdrijven geregistreerd dan in dezelfde periode vorig jaar. Dit jaar waren het er bijna 8000 tegen ruim 7000 in de eerste 6 maanden van 2025. Zuid-Holland spant de kroon met 1750 drugsmisdrijven, gevolgd door Noord-Brabant met 1550. In Limburg daalde het aantal drugsmisdrijven licht. Van de 20 grootste steden was Almere opvallend. Daar verdubbelde het aantal drugsdelicten. Grote bedrijven, aangesloten bij Tent Nederland, hebben afgelopen jaar 13.500 statushouders en asielzoekers aangenomen. Het gaat zowel om vaste aanstellingen als uitzendbanen. Bedrijven als Philips, Arcadis, IKEA, Randstad, ABN AMRO en Unilever proberen zo het schrijnend personeelstekort het hoofd te bieden. Het gaat vooral om banen in de logistiek, horeca en techniek. Als het aan het kabinet ligt, moet 60% van de instromers binnen 5 jaar een volledige baan hebben. De dagen van Ongehoord Nederland lijken te zijn geteld. Een kamermeerderheid vindt dat de omroep niet langer thuis hoort in het omroepbestel. D66, VVD, CDA en PRO zijn het zat dat de met belastinggeld gefinancierde omroep keer op keer de regels aan zijn laars lapt. Onderwijsminister Rianne Letchert moet na het zomerreces de knoop doorhakken over de toekomst van Ongehoord Nederland. Het onderwerp wordt behandeld in de Tweede Kamer op 24 september. Het weer droog en wisselend bewolkt bij een matige noordenwind. Het wordt 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
11: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat klaag je nou?
12: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.
11: En bedankt, hè?
13: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
14: Padellen, Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen, Pluto Sport.
10: Het onderwerp wordt behandeld in de Tweede Kamer op 24 september. Het weer droog en wisselend bewolkt bij een matige noordenwind. Het wordt 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
11: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.
6: En bedankt, hè.
13: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
15: Padellen?

0: Rabolat, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Kom op zaterdag 25 en zondag 26 juli naar Trekker Trek Nieuw-Wil. Volop tractorspektakel op de baan. Live muziek in de tent en voor kinderen is er van alles te doen. Entree kost €7,50 en kinderen onder de 12 jaar hebben gratis toegang. Kijk voor aanvangstijden en meer info op www.trekkertreknieuwwil.nl. Trekker Trek Nieuw-Wil. Ouderwets gezellig.
2: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel €1000 per boeking en tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur.

0: op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
2: Vermeer. Maandag de 20e en langzaam maar zeker prikt hij er doorheen. We hebben de Achterhoekse zon hier ook, gelukkig. Maar we zien niet zo heel veel de zon. Ook wel bewolking vandaag. Maar een lekkere temperatuur van een graadje.

diezelfde gasten als Knights in White Set. Nog een keer, Marcel. Je kan het wel, je kan het wel. Knights in White Set en de Moody Blues. En dit was het verder liedje, dat heette Ride My Seesaw. Zo, goedemorgen, uur nummer 3. Wakker worden in de Achterhoek met Achterhoek wordt wakker. En dit programma is elke dag, in ieder geval van maandag tot en met vrijdag, hè, van 7 tot 10. Hey, die Zwarte Cross zit er dan weliswaar op, maar er gebeurt nog veel meer in de Achterhoek de komende tijd. Bijvoorbeeld het komende weekend in Nieuw-Wiel. Trekker Trek! Ja, je kan er naartoe. Dat is hartstikke gaaf, dat prachtige trekkers-evenement met de brullende motoren in verschillende gewichtsklassen. Er gebeurt zoveel. Eén groot spektakel, één groot feest. Zowel op zaterdag als zondag. En we hebben de kaartjes dus. En dat zijn best wel kostbare kaartjes. Die gaan we weggeven. Tussen 12 en 2, tussen 3 en 6. En ook in deze ochtendshow nog dit uur gaat er een setje uit. Zo direct krijg je een vraag over Trekker Trek. Dus bereid je vast een beetje goed voor. AI, even aan de kant schuiven uit je blote hoofd. Dat zou het mooiste zijn, hè? Dat je de vraag uit je blote hoofd kan beantwoorden. En als je dan een van de eerste bent die reageert, dan heb je dus kaartjes gewonnen voor Trekker Trek, het komende

blijft een gave tekst, hè? Weet je, dat naberschap zit erin verwerkt. Kan ik iets voor je doen? Uiteraard de mannen van de dijk. Dit is Regio 8, met later vandaag tussen 3 en 6. De show van Veerle den Hartog. Iedere maandag tot en met donderdag tussen 3 en 6. En vijfmaal per week het jongerenprogramma Get a Grip vanuit Doetinchem. Met jongeren en een iets wat oudere jongeren die het presenteert, is Balthazar. Straks weer te horen tussen 12 en

0: Kelp en de Freestylers. Zo direct om 9:50 schuift Meindert weer aan. Meindert is van achterhoeknieuws.nl. Eens even kijken waar het over gaat. Nou, ik hoef het niet eens aan hem te vragen. Ik denk dat ik wel weet waar het over gaat. Hey Meindert, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen. Ja, afgelopen weekend was natuurlijk de Zwarte Cross. Er is veel gebeurd. Nog een overzicht van het laatste nieuws wat er allemaal is gebeurd. Heb ik zo voor je. Tot zo.
0: Lekker nog even nagenieten van die Zwarte Cross. Heel goed. 9:50 schuift hij weer aan bij dat Bussink. Dit is...

0: Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar tv en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
1: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Dove douchegel van 400 milliliter... bij besteding vanaf €35. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat zie je. Van Jumbo.
2: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
3: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
4: Ah, ik heb letterlijk niks.
5: Het gaat de hele dag regenen, hè?
6: Nee, ik heb geen regenjas.
7: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
8: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
9: Regio 8 Nieuws.
10: Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. Voor de vijfde keer is brand uitgebroken bij afvalverwerker Prezero in Duiven. Dikke zwarte rookwolken waren zaterdag in de wijde omgeving zichtbaar. De eerdere vier branden vonden plaats in een korte periode. In mei was het in enkele dagen tijd 3 keer raak bij hetzelfde bedrijf. In Westendorp is gistermiddag een bestuurder gewond geraakt bij een ongeluk. De auto reed op de Kersendijk en botste door nog onbekende oorzaak tegen een boom. De hulpdiensten waren snel te plaatsen om hulp te verlenen. Het slachtoffer is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Een mountainbiker is gistermiddag ten val gekomen op de Abdijlaan ten oosten van Doetinchem. De man fietste voor het eerst mee met een groep van 4 personen. De fietser had vermoedelijk het stuur niet goed vast en kwam daardoor ten val. De gevallen mountainbiker is door ambulancepersoneel gecontroleerd, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Een blinde tolk van Stichting Komt Het Zien begeleidde gisteren mensen met een visuele beperking op de Zwarte Cross. De deelnemers werden via oortjes meegenomen bij onder andere het optreden van Crosso Symfonica op het hoofdpodium. Hierbij werd niet alleen verteld wat er op het podium gebeurde, maar ook wat voor gekkigheid er in het publiek afspeelde. Marjolein is een van de visueel beperkte bezoekers.
11: Ik kan het nu echt volledig meebeleven. Ik had er eigenlijk niet meer over durven dromen dat dat zou kunnen. En nu kan het.
10: En dit was het nieuws. Lees meer op regio8.nl of download onze app.

Dry Cherry. Legendarisch. Uit de 90s en Safe Tonight. En dan even vooruitblikken naar het komende weekend. Weer dat gave evenement Trekker Trek in New Whale. Alsof het Engels is. New Whale. Dit is regio 8 met kaarten die we gaan weggeven. Ik krijg hier de tekst binnen. Hier staat, dit is regio 8 en we gaan kaarten weggeven voor dit evenement. Ja, hartstikke gaaf. Wie heeft dat geregeld, jongens? Helemaal top. Complimenten, want het zijn hele dure kaartjes. En die kun je verdienen in de middagshow tussen 12 en 2. En ook in de latere middagshow tussen 3 en 6. Maar ook in de ochtend het komende weekend. Als je gek bent op een beetje modder, een beetje zand. Maar vooral die trekkers. Er zijn ook kinderactiviteiten. Je kan er met het hele gezin naartoe. Ik heb in ieder geval 2 kaartjes voor je. En het spelevenement is eigenlijk heel makkelijk. De volgende vraag moet je goed beantwoorden. En als je de eerste bent, dan ga ik je gelijk terugbellen, oké? Okay? En het is een opzoekertje, maar misschien zit het ook wel in je hoofd. Voor de hoeveelste keer wordt Trekker Trek het komende weekend in New Whale georganiseerd? 5? Ik ga je helpen. 5, 10 of voor de 15e keer? Dus voor de hoeveelste keer wordt Trekker Trek in New Whale georganiseerd? Voor de 5e, voor de 10e of voor de 15e keer? 0647470022. Dat is het appnummer van de studio van Regio 8 en Ulft. Als je het goede antwoord denkt te weten. Dus voor de hoeveelste keer wordt Trekker Trek in New Whale het komende weekend georganiseerd? 25, 26 juli. Voor de 5e, de 10e of de 15e keer? App naar 0647470022.

0: Hey, goedemorgen, dit is Regio 8. Tijd om nog even terug te blikken. Even na te genieten van de Zwarte Cross. Dat doen we nu met Meindert Bussink, een van de redacteuren van Achterhoeknieuws.nl. Meindert, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen Marcel. Ja, wij waren vanaf afgelopen donderdag met een heel team aanwezig bij de Zwarte Cross in Lichtenvoorde. En ja, dat is niet alleen motocross, muziek en bier te vinden, maar ook bijvoorbeeld het project Kunstcrossen. Niemand minder dan beeldend kunstenaar Sonna Krom en haar drie jonge consorten die maakten in bliksemsnelheid 20 kunstwerken. Allemaal doeken van 3x2 meter met inbreng van het publiek. Het is een kunstjam en we laten ons meevoeren met de muziek. Daar heeft haar correspondent Guus Helle deze week in verschillende kranten over de Zwarte Cross. En ja, is ook te lezen in ons dossier achterhoeknieuws.nl/Zwarte Cross. Daarin is ook te vinden het huwelijk van Aafke en Jamie tijdens de Zwarte Cross. En ze leefden nog langer gelukkig. Zo begint menig sprookjeshuwelijk. Zaterdagmorgen gaven Zwarte Cross liefdes Aafke Bouwens, 28, uit Ulft. En Jamie Maljus, 29, uit het Zeeuwse Veerle. Midden in hun Zwarte Cross weekend in alle vroegte elkaar het jaarwoord bij Café Beneman in Vragende. Met op de t-shirts van de gasten spreuken die hetzelfde zeggen. Vaak ben je te bangen en alles komt goed. Zij heeft correspondent Henry Waltenbos over de Zwarte Cross. Ook waren er natuurlijk crossers, kleine crossers. Tante Riki heeft dit jaar ook weer de allerkleinste crossers verwelkomd in de Calimero 50cc-klasse. Onder andere Maals, Liva en Darlie die verschenen vrijdagmiddag aan de stad. Ik sprak met de heren en de dame en hoorde dat Maals van 5 jaar uit Groenlo bijvoorbeeld al op 3-jarige leeftijd begon met crossen. Hij kon eerder op een crossmotor zitten dan dat hij kon fietsen. Leuk verhaal ook. En wat ook leuk was om achter de schermen bij de stuntcrossers te kijken. Ja, de trouwe bezoekers zien het natuurlijk al jaren. Maar ook voor hen blijft het een bijzonder tafereel. Wat denk je van de nieuwe bezoekers of de muzikanten die eronder spelen? De motoren die over het podium vliegen terwijl de band speelt. Dat is ja, een opmerkelijk beeld. Bedenker Dinant Garretsen uit Toldijk en de Grolse bevoortige bassist Willem de Molde. Die gaven mij een inkijkje achter de schermen. Maar ook een inkijkje bij de Zwarte Cross Radio. Ik sprak daar met een jong team dat daar het hele weekend van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat radio maakt. Leuk om daar ook mee te spreken. En ook de mensen van Special TV. Dat zijn professionele televisie- en online producties met een uniek team van met verstandelijke beperking. En die sprak ik ook. Leuke verhalen allemaal van onze collega's van Achterhoek Nieuws. In het speciale dossier achterhoeknieuws.nl/Zwarte Cross. Dat was weer. Iedereen een hele fijne dag en tot morgen. Yo!

0: Bijna een van de huisartiesten ook weer regio 8, Prince en Money Don't Matter Tonight. Tot zover deze ochtendshow. Morgen meer vanaf 7 uur. Zo direct ga ik de jukebox weer aanzetten. Lekker veel muziek. En om 10:30 natuurlijk het laatste nieuws uit de Achterhoek en de Liemers. En straks in lunchtijd het programma Get Equipped, het jongerenprogramma. Live vanuit Doetinchem.
1: Nee!
2: Smartphone met een barst in het display? Belpunt Doetinchem. Professionele reparatie van alle gangbare smartphones. Topservice, een gratis leentoestel en vaak dezelfde dag alweer gemaakt. Belpunt Doetinchem. De telecomspecialist van de Achterhoek. Check belpunt.nl.
3: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
4: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
5: Oh my god.
4: Zo dus.
5: Wow.
4: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
6: We kunnen het hebben over design. Over een stijlvolle bank of stoel van prominent. Over het lijnenspel, over stiksels, kleuren. Over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
7: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
8: Een praatje maken kan overal. Bij de bakker, bij de kapper, op een festival. Met de postbezorger of de buschauffeur. Met de ober, ook al heeft hij een slecht humeur. Een praatje maakt je dag.
9: Dit is een boodschap van Sieren. Een maatschappij, dat ben jij.
10: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Regio 8. Weggebruikers in de regio Rotterdam gaan dit jaar veel overlast ondervinden. Veel wegen, bruggen en viaducten in Zuid-Holland worden de komende tijd vervangen. Zo gaat de Papendrechtse brug tussen Dordrecht en Papendrecht 9 maanden dicht. Hierdoor kunnen auto's, fietsers en de scheepvaart niet langs de brug. Er varen extra pontjes om mensen naar de overkant te brengen. De chaos wordt nog groter nu de Merwedebrug op de A27 is afgesloten voor vrachtverkeer. De extra reistijd in de regio Rotterdam kan oplopen tot meer dan een uur. Het Verenigd Koninkrijk krijgt per vandaag een nieuwe premier. Keir Starmer wordt later vandaag opgevolgd door Andy Burnham. Starmer houdt nog een laatste toespraak voordat hij samen met zijn opvolger naar Buckingham Palace gaat voor een bezoek aan koning Charles. Een van de speerpunten van de nieuwe premier is dat hij een deel van de macht in Londen wil onderbrengen in de Engelse regio's. Andy Burnham is al de 7e premier in 10 jaar tijd in Groot-Brittannië. Het kapseizen van een veerboot in het Zuid-Amerikaanse Guyana heeft zaterdag aan vele tientallen mensen het leven gekost. Sinds gisteren zijn geen overlevenden meer gevonden. De boot had vermoedelijk veel meer dan de geregistreerde 133 mensen aan boord. Van de 67 overlevenden stonden er al 32 niet op de passagierslijst. De kapitein en een bemanningslid zijn opgepakt. Het veer bevond zich tijdens het kapseizen bij de monding van de Pomeroon rivier in de Atlantische Oceaan. Het reddingswerk werd bemoeilijkt door de duisternis. De kleine kangoeroe die was ontsnapt in het Noord-Hollandse Middenmeer is terug bij zijn eigenaar. Deze zogeheten wallaby werd bij een voetbalveld gevangen en is veilig thuisgebracht. Het ontsnapte dier zorgde voor veel commotie in het dorp. Overigens is het al 2 jaar verboden om een wallaby als huisdier te houden. Wie er voor 1 juli 2024 al eentje had, mag die nog houden totdat het dier overlijdt. Het weer droog en wisselend bewolkt bij een matige noordenwind. Het wordt 20 tot 24 graden.
2: Tot zover het radionieuws op Regio 8.
3: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees. Een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg

0: Bij de laminaatloods vind je altijd iets passends. Met webprijzen en winkelservice vind je altijd de juiste match met de juiste vloer. De laminaatloods in Gaanderen. Het grootste laminaatcentrum van de Achterhoek. Kijk op delaminaatloods.nl. En stop nou toch met zoeken.
1: Specialist in tegels en sanitair. Max for Home, Fabriekstraat 1602 in Doetinchem.
2: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
3: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
2: Dus waar moet je zijn voor de magic?
4: Joujou.
5: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. River Cola Zero, geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.
6: Hands van voordeel.
7: Aldi, strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp je voordeel alleen deze week. Selecteer de Hanson waterdichte LED TL-lampen 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
8: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.

0: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
1: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
0: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?
2: Kinderopvang Jute & Co. is al meer dan 25 jaar actief in de Achterhoek en is voor verschillende locaties per direct op zoek naar pedagogisch medewerkers. Bij Jute & Co. mag elk kind groeien en tot bloei komen. Heb jij liefde voor het vak en ben jij in bezit van een mbo-diploma dat jou kwalificeert om te werken in de kinderopvang? En wil je werken bij een kleinschalige kinderopvangorganisatie? Solliciteer dan direct. Kijk voor vacatures op www.jutenco.nl.
3: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
4: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
5: Regio 8 Nieuws.
6: Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. Suzanne Freek stonden gisteren voor de derde keer in hun carrière op het podium bij de Zwarte Cross. Voor de rasechte Achterhoekers is dit hun eerste keer sinds het nieuws over Freek's ziekte bekend werd. We spraken een paar enthousiaste fans.
7: Ja, die liedjes die betekenen zoveel, er zit zoveel achter. Dat is gewoon fantastisch. Die helpen mij door de donkste periodes heen. Ik ben zo'n grote fan van hen en ik wil graag dat hun een tattoo maken die ik op mijn lichaam laat zetten.
6: Gisteren was de laatste dag van de Zwarte Cross. Er waren verder optredens van onder meer Boy Voigtdog, Bukkers, Het Goede Doel in Henk Westbroek en Rowan Hazen. Voor de vijfde keer is brand uitgebroken bij afvalverwerker Prezero in Duiven. Dikke zwarte rookwolken waren zaterdag in de wijde omgeving zichtbaar. De eerdere vier branden vonden plaats in een korte periode. In mei was het in enkele dagen tijd drie keer raak bij hetzelfde bedrijf. Een blinde tolk van Stichting Komt Het Zien begeleidde gisteren mensen met een visuele beperking op de Zwarte Cross. De deelnemers werden via oortjes meegenomen bij onder andere het optreden van Crosso Symfonica op het hoofdpodium. Hierbij werd niet alleen verteld wat er op het podium gebeurde, maar ook wat voor gekkigheid er in het publiek afspeelde. Marjolein is een van de visueel beperkte bezoekers.
8: Ik kan het nu echt volledig meebeleven. Ik had er eigenlijk niet meer over durven dromen dat dat zou kunnen. En nu kan het.
6: Een mountainbiker is gistermiddag ten val gekomen op de Abdijlaan ten oosten van Doetinchem. De man fietste voor het eerst mee met een groep van vier personen. De fietser had vermoedelijk het stuur niet goed vast en kwam daardoor ten val. De gevallen mountainbiker is door ambulancepersoneel gecontroleerd, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. En dit was het nieuws. Lees meer op regio8.nl of download onze app.

0: Shit!
1: Smartphone display waar een barst in zit? Belpunt Doetinchem. Professionele reparatie van alle gangbare smartphones. Topservice, een gratis leentoestel en vaak dezelfde dag alweer gemaakt. Belpunt Doetinchem. De telecomspecialist van de Achterhoek. Check belpunt.nl.
2: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
3: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
2: En deze week ook extra goedkoop. Courgette per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
4: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
5: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica-bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdreuk. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar 1,95. I'm loving it.
6: De Tribute Night van Huntenpop. Vrijdag 21 augustus. Ruud Park Ulf. Met onder andere de Dirty Daddies, Mooi Wark, Dutch Boys. En tributes van onder andere Supertramp, U2, Iron Maiden en Pearl Jam. Meer info, kijk op huntenpop.nl.
7: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
8: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
9: Of deze, in een leuk plaatsje.
10: Met 20.000.

0: Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 11 uur. Regio 8 nieuws.
1: Dit is Edo Peters met het radio nieuws op Regio 8. Weggebruikers in de regio Rotterdam gaan dit jaar veel overlast ondervinden. Veel wegen, bruggen en viaducten in Zuid-Holland worden de komende tijd vervangen. Zo gaat de Papendrechtse brug tussen Dordrecht en Papendrecht 9 maanden dicht. Hierdoor kunnen auto's, fietsers en de scheepvaart niet langs de brug. Er varen extra pontjes om mensen naar de overkant te brengen. De chaos wordt nog groter nu de Merwedebrug op de A27 is afgesloten voor vrachtverkeer. De extra reistijd in de regio Rotterdam kan oplopen tot meer dan een uur. Het Verenigd Koninkrijk krijgt per vandaag een nieuwe premier. Keir Starmer wordt later vandaag opgevolgd door Andy Burnham. Starmer houdt nog een laatste toespraak voordat hij samen met zijn opvolger naar Buckingham Palace gaat voor een bezoek aan koning Charles. Andy Burnham is al de 7e premier in 10 jaar tijd in Groot-Brittannië. Het kapseizen van een veerboot in het Zuid-Amerikaanse Guyana heeft zaterdag aan vele tientallen mensen het leven gekost. Sinds gisteren zijn geen overlevenden meer gevonden. De boot had vermoedelijk veel meer dan de geregistreerde 133 mensen aan boord. Van de 67 overlevenden stonden er al 32 niet op de passagierslijst. De kapitein en een bemanningslid zijn opgepakt. Het veer bevond zich tijdens het kapseizen bij de monding van de Pomeroon rivier in de Atlantische Oceaan. Het reddingswerk werd bemoeilijkt door de duisternis. De WK-vieringen in Spanje hebben het leven geëist van een 13-jarig jongen. Samen met een andere jongen kwam hij onder een ingestorte fontein terecht. De andere jongen raakte zwaar gewond. Het ongeval gebeurde kort na middernacht in Ciudad Rodrigo in het westen van Spanje. Na de gewonnen WK-finale tegen Argentinië waren ze op de fontein geklommen die vervolgens instortte. De Spaanse gemeente heeft 3 dagen van rouw afgekondigd. Het weer droog en wisselend bewolkt bij een matige noordenwind. Het wordt 20 tot 24 graden. Tot zover het radio nieuws op Regio 8.

0: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar 2,19.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: We kunnen het hebben over design. Over een stijlvolle bank of stoel van Prominent. Over het lijnenspel, over stiksels, kleuren. Over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
0: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. River Cola Zero. Geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
3: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp je voordeel alleen deze week. Selecteer de Hanson waterdichte LED TL-lampen 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
4: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
5: Regio 8, headlines.
6: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8. Weggebruikers in de regio Rotterdam gaan dit jaar veel overlast ondervinden. Veel wegen, bruggen en viaducten in Zuid-Holland worden de komende tijd vervangen. Het Verenigd Koninkrijk krijgt per vandaag een nieuwe premier. Keir Starmer wordt later vandaag opgevolgd door Andy Burnham. Het kapseizen van een veerboot in het Zuid-Amerikaanse Guyana heeft zaterdag aan vele tientallen mensen het leven gekost. Sinds gisteren zijn geen overlevenden meer gevonden. De WK-vieringen in Spanje hebben het leven geëist van een 13-jarig jongen. Samen met een andere jongen kwam hij onder een ingestorte fontein terecht. De andere jongen raakte zwaar gewond. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8.

0: Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
1: Odido. Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week nectarines of perziken. Pak van 1 kilo voor 1,49. En alle Melkunie Breakers voor maar 89 cent per stuk. Een voordelige zomer. Dat is die ja. Van Jumbo.
2: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op vloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
3: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de beste deals op Milwaukee Haakse Slijpers.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar 2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
5: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
6: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
7: Oh, ik heb letterlijk niks.
8: Het gaat de hele dag regenen, hè?
9: Nee, ik heb geen regenjas.
8: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
10: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 12 uur. Regio 8 nieuws.
11: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op Regio 8. Ondanks de aanvallen over en weer is er nog steeds diplomatiek overleg tussen Iran en de Verenigde Staten. Dat gebeurt via bemiddelaars, aldus een woordvoerder van het Iraanse buitenlandministerie. De afgelopen dagen is er veel contact geweest en naar beide landen zijn voorstellen gedaan door die bemiddelaars. Wie dat zijn, wordt niet benoemd. In juni kwamen Amerika en Iran tot een akkoord dat moest leiden tot een vredesdeal, maar die lijkt nadat het opnieuw escaleerde nog ver weg. In het Brabantse Udenhout is een grote uitslaande brand uitgebroken op een industrieterrein. Het vuur woedt in een bedrijfsverzamelgebouw. Er zijn voor zover bekend geen slachtoffers, dat meldt de veiligheidsregio. In het brandende gebouw zitten onder meer een handel in natuursteen en een keukenzaak. Bij de brand in Udenhout komt erg veel rook vrij. Omwonenden krijgen het advies om ramen en deuren dicht te houden. Het Verenigd Koninkrijk krijgt per vandaag een nieuwe premier. Keir Starmer wordt later vandaag opgevolgd door Andy Burnham. Starmer houdt nog een laatste toespraak voordat hij samen met zijn opvolger naar Buckingham Palace gaat voor een bezoek aan koning Charles. Andy Burnham is al de 7e Britse premier in 10 jaar tijd. De WK-vieringen in Spanje hebben het leven geëist van een 13-jarige jongen. Samen met een andere jongen kwam hij onder een ingestorte fontein terecht. De andere jongen is zwaar gewond. Het ongeval gebeurde kort na middernacht in Ciudad Rodrigo in het westen van Spanje. Na de gewonnen WK-finale tegen Argentinië waren ze op de fontein geklommen die vervolgens instortte. De Spaanse gemeente heeft 3 dagen van rouw afgekondigd. En dan nog het weer. Het is wisselend bewolkt met af en toe de zon en bij een matige noordenwind wordt het 20 tot 24 graden. Vannacht waait het nauwelijks en daalt de temperatuur naar 7 tot 14 graden. Tot zover het radio nieuws op Regio 8.
12: Kom op zaterdag 25 en zondag 26 juli naar Trekker Trek Nieuw-Wiel. Volop tractorspectakel op de baan. Live muziek in de tent en voor kinderen is er van alles te doen. Entree kost €7,50 en kinderen onder de 12 jaar hebben gratis toegang. Kijk voor aanvangstijden en meer info op www.trekkertreknieuwwiel.nl. Trekker Trek Nieuw-Wiel. Ouderwets gezellig.
13: Meubelwinkel Sofa for You. Uw huis, uw ontwerp. Sofa for You, de plek in Bocholt voor meubels die meer zijn dan alleen functioneel. In onze moderne meubelwinkel ontwerpen wij met passie en creativiteit meubels die net zo uniek zijn als u. Sofa4you.de. U vindt ons aan de Kreutstrasse achter de PNC in het centrum van Bocholt.
14: Veelzijdigheid, dat heeft een naam. Eén partner voor alle denkbare sloopwerkzaamheden advies op moord, het aanvragen van vergunningen en het verwerken van sloopafval. Decovic.nl. Oh.
15: Nieuwbouw, verbouw, renovatie, nieuwe badkamer of keuken. Brugink in Heelweg doet het allemaal. Brugink heeft ook een ruim assortiment keukens, sanitair en tegels. Kwaliteit en veelzijdigheid komen samen onder één dak, gecreëerd door eigen vakmensen. Dat is handig, dat is Brugink. Het begint op brugginkgroep.nl.
16: Het is middag, tijd voor Get a Grip. Met dank aan Rozier Verzekeringen en Advies Gendringen. Meer grip op jouw verzekeringen.

0: love you, honey.
1: Get a grip. De stem van de jongeren. Nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Ja, en vandaag bij mij op de, of in de studio zit Marsher.
3: Ja, hallo.
2: Wat is je nieuws?
3: We gaan in gesprek met de schrijver van het boek Paz.
2: En ook Gijs is bij mij. Goedemiddag.
4: Goedemiddag. Het is vandaag Wereld Springdag.
2: En we hebben een speciaal sportjournaal rondom de WK-finale van gisteravond.
5: Wij zijn erg. En we worden nog veel erger.

0: Ricky Martin en Mea met Private Emotion hoor je hier bij Regio 8. Snel door naar de Get a Grip redactie, want daar zit ze, Marsha.
1: Meerte van der Meer is schrijfster van het boek Paad, waarin ze mentale problemen bespreekt. Daarmee hoopt ze de taboe te verbreken om erover te praten. Het gaat zelfs zo goed dat het boek nu verfilmd wordt. Nikki is benieuwd wat de aanleiding was om het boek te schrijven.
2: De Wet van Alex is mijn laatste boek, inderdaad. En ik heb uiteindelijk zelf de diagnose autisme gekregen. En autisme is nog steeds vooral bekend als het typisch mannelijke probleem van mannen die heel erg objectgeoriënteerd zijn, die heel erg goed zijn in rekenen, nou ja, al die stereotypen. Maar hoe het nou is om van binnenuit als vrouw autistisch te zijn en dan ook vastzitten in alle rolpatronen die van vrouwen worden verwacht in onze specifieke sociale cultuur, daar kon ik niks over vinden. Dus toen dacht ik, weet je wat, ik ga gewoon mijn autistische ervaringen als vrouw omzetten in een roman.
3: Wat was de aanleiding om het verhaal van Paas te schrijven?
2: Ja, wat een heel groot stigma was toen ik op de Paas was, was dat mensen, en ik zelf voor ik daar belandde, ook dacht, ja, één gek is altijd gek. Verpleegkundigen op de Paas zeiden ook, het is heel jammer. Wij zien dat 80-90% van de mensen die hier belandt, die is een half jaar later gewoon weer aan het werk. En een jaar later is hun leven weer gewoon op het oude niveau. Het is dus niet zo dat als je daar eenmaal belandt, dat er dan nooit meer iets van je terechtkomt. En ik dacht, ik ga niet een positief jubelverhaal schrijven, maar ik ga gewoon precies schrijven hoe het was.
3: Heb jij tips voor naasten die in je omgeving iemand hebben met psychische problemen?
2: Zorg ervoor dat je er altijd voor die persoon bent geweest, ook toen het goed ging. Als je een vriend hebt of een leuk collega of een familielid waar je wel een klik mee hebt en die app je één keer per week. En vervolgens raakt die persoon depressief en dan ga je denken, oh, hoe kan ik ervoor zorgen dat ik een rol ga spelen in jouw leven? Ja, als je vanuit die positie vraagt, goh, kan ik iets voor je doen? Wat kan ik voor je betekenen? Dat maakt het heel lastig om iets te verzinnen, want je bent er nooit voor hun geweest.
3: Wat hoop je dat lezers en kijkers zouden begrijpen over mensen met psychische problemen?
2: Ja, we zijn gewoon allemaal niet zo anders. Iedereen was ooit iemand zonder diagnose.
3: En welke misverstanden over psychische problemen zou je graag willen wegnemen?
2: Je weet niet wat zich in het hoofd van iemand anders afspeelt. Dus zoek niet het contrast, maar juist de verbinding.
1: U hoorde Myrthe van der Meer in gesprek met Nikki van Get a Grip.

0: Julia Michaels en Issues. Ja, het is vandaag een bijzondere dag en daar weet Gijs alles over.
1: Het is vandaag Wereldspringdag. Springen is een leuke en gezonde manier om te bewegen. Je gebruikt daarbij veel spieren in je benen en buik. Mensen springen tijdens sport, spel of dans. Door vaak te springen word je sterker en verbeter je conditie. Springen is leuk om alleen of samen te doen met anderen.

0: schoon en fris met Vibra. Nu Sun All-in-One vaatwastabletten, doos met 19 stuks voor €3,99. Of Robijn wasparfum, fles van 342 ml voor maar €3,49. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
1: Ik doe het voor gezonde nieren.
2: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
3: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten. Voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
4: Deze week in de bonus. De Checco, Di Martino, La Molisana en Ligori pasta. 1+1 gratis. Alle Alpro 2+1 gratis. En Amerk handijs 30% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
5: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
6: Praxis. Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
7: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar €1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
8: Als je Vodafone mobiel
9: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
8: krijg je tot wel €20 korting.
9: Elke maand weer.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Bart Meijer. Een mountainbiker is gistermiddag ten val gekomen op de Abdijlaan ten oosten van Doetinchem. De man fietste voor het eerst mee met een groep van 4 personen. De fietser had vermoedelijk het stuur niet goed vast en kwam daardoor ten val. De gevallen mountainbiker is door ambulancepersoneel gecontroleerd, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Een blinde tolk van Stichting Komt het Zien begeleidde gisteren mensen met een visuele beperking op de Zwarte Cross. De deelnemers werden via oortjes meegenomen bij onder andere het optreden van Crosso Symfonica op het hoofdpodium. Hierbij werd niet alleen verteld wat er op het podium gebeurde, maar ook wat voor gekkigheid er in het publiek afspeelde. Marjolein is een van de visueel beperkte bezoekers.
2: Ik kan het nu echt volledig meebeleven. Ik had er eigenlijk niet meer over durven dromen dat dat zou kunnen. En nu kan het.
1: In Westendorp is gistermiddag een bestuurder gewond geraakt bij een ongeluk. De auto reed op de Kersendijk en botste door nog onbekende oorzaak tegen een boom. De hulpdiensten waren snel te plaatsen om hulp te verlenen. Het slachtoffer is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Twee afzonderlijke bospercelen aan de Zeddamseweg en Serenberg zijn vannacht in brand gevlogen. De brandweer wist beide brandhaarden snel te blussen en verdere uitbreiding van het vuur te voorkomen. Omwonenden melden kort voor het uitbreken van de brand vuurwerk te hebben gehoord. En of er een verband bestaat tussen het vuurwerk en de brand is nog niet duidelijk. Volgens de eerste bevindingen lijkt de natuurlijke oorzaak onwaarschijnlijk. De twee brandhaarden ontstonden op verschillende locaties in het bos. En dit was het nieuws. Lees meer op regio8.nl of download onze app.
0: Live vanaf de Melkweg in Doetinchem. Get a grip.
3: De grit, de stem van de jongeren.

0: Cameron Whitcomb. En Kingdom of Fear. Zometeen alles over de WK-finale van gisteravond. Kevin, je hebt zitten kijken. Hoe zou je de wedstrijd in één woord kunnen omschrijven?
1: Vechten.

0: George Michael en Careless Whisper. Ja, inmiddels aangeschoven Kevin en Devin.
1: Ja.
0: Goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag.
0: Wat een wedstrijd gisteravond. De WK-finale Spanje-Argentinië.
1: Mm-hmm. Ja, ik vond zelf Engeland-Frankrijk leuker qua doelpunten. Maar natuurlijk, finale bij valt al wel het leukst.
0: Ja, wat vonden we van de halftime show, jongens?
2: Daar heb ik niet naar gekeken. Nee, dat
1: was saai. Maar behalve de Muppets, die waren wel weer heel leuk. Ik dacht van, de Muppets op bescherm, dat vond ik wel leuk.
0: Ja, ik wist dat ze op gingen treden, dus ik wist dat al.
1: Ah, netjes.
0: Maar ook ik vond ook maar dat ze het Noorse roeien dan nog even erbij pakken.
1: Klopt, ja, inderdaad. Dat was echt superleuk.
0: Uiteindelijk werd de wedstrijd gewonnen door een doelpunt in de 116e minuut.
2: Zo, ja.
1: 16, dat was niet de 106e minuut?
0: Nee, 116.
1: Oh, wauw. Zo.
0: Wel 106? Nou, ik dacht 116, maar in ieder geval deed later in de wedstrijd.
1: Ja, in ieder geval in de verlenging inderdaad.
0: In de verlenging, klopt. Ja, wat een wedstrijd.
1: Ja, klopt. Ja. En daarna was ook vuurwerk, zeg maar. Want Paredes kon niet tegen zijn verlies. Ik knalde Gavi zo even neer op de grond.
0: Ja, Kevin, jij zei het net al, na het vechten. Na de wedstrijd.
2: Het was een poppenkast, hè?
0: Een poppenkast en een vechtsport.
2: Ja.
0: Hé, WK zit er nu op. Spanje de terechte wereldkampioen?
1: Ja, 100%.
0: Nou, over 4 jaar mag Nederland opnieuw gaan proberen. We hebben nog wel een prijs te pakken.
1: De Fair Play Award. Tot op kampioenen niet.
0: Nou ja, in ieder geval in sportief spelen.
1: Tja. Ja, het is iets. Het is iets.
2: We hebben niks aan, hè?
1: Nee, dat is als de FIFA Vredesprijs naar Trump, ja.
0: Daar heb je ook niks aan. Nee, jongens, we gaan de Spaanse bond nog 1 keer feliciteren. En over 4 jaar proberen wij het gewoon opnieuw.
1: Hoi.

0: hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
1: Kinderopvang Jut & Co. is al meer dan 25 jaar actief in de Achterhoek en is voor verschillende locaties per direct op zoek naar pedagogisch medewerkers. Bij Jut & Co. mag elk kind groeien en tot bloei komen. Heb jij liefde voor het vak en ben jij in bezit van een mbo-diploma dat jou kwalificeert om te werken in de kinderopvang? En wil je werken bij een kleinschalige kinderopvangorganisatie? Solliciteer dan direct. Kijk voor vacatures op www.jutandco.nl.
2: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
3: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
4: Of deze, in een leuk plaatsje.
5: Met 20...

0: vakantiediscounter.nl.
1: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
3: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 1 uur. Regio 8 nieuws.
4: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op Regio 8. De Chinese webwinkel AliExpress krijgt van de Europese Commissie een boete van €550 miljoen... omdat het niet genoeg probeert om de verkoop van illegale producten te voorkomen. Miljoenen producten waarvan AliExpress zelf concludeerde dat ze illegaal zijn, kwamen toch steeds weer online beschikbaar voor verkoop. Dat blijkt uit Europees onderzoek. Het gaat bijvoorbeeld om nepmerkkleding en gevaarlijk speelgoed. Naast het betalen van de boete moet het Chinese bedrijf voor eind oktober een verbeterplan indienen. In Maarsen zijn bij een auto-ongeluk twee jonge vrouwen om het leven gekomen. Dat gebeurde gisteravond laat op de dijk langs het Amsterdam-Rijnkanaal. De auto bleek tegen een boom te zijn gebotst. En de beide jonge inzittenden waren al overleden toen de hulpdiensten op de plek des onheils aankwamen. De politie onderzoekt de zaak en hoopt in contact te komen met getuigen en eventuele dashcambeelden. Ondanks de aanvallen over en weer is er nog steeds diplomatiek overleg tussen Iran en de Verenigde Staten. Dat gebeurt via bemiddelaars, aldus een woordvoerder van het Iraanse buitenlandministerie. De afgelopen dagen is er veel contact geweest en naar beide landen zijn voorstellen gedaan door die bemiddelaars. Wie dat zijn, wordt niet benoemd. In juni kwamen Amerika en Iran tot een akkoord dat moest leiden tot een vredesdeal, maar die lijkt nadat het opnieuw escaleerde nog ver weg. In het Brabantse Udenhout is een grote uitslaande brand uitgebroken op een industrieterrein. Het vuur woedt in een bedrijfsverzamelgebouw. Er zijn voor zover bekend geen slachtoffers, dat meldt de veiligheidsregio. In het brandende gebouw zitten onder meer een handel in natuursteen en een keukenzaak. Bij de brand in Udenhout komt erg veel rook vrij. Omwonenden krijgen het advies om ramen en deuren dicht te houden. En dan nog het weer. Het is wisselend bewolkt met af en toe de zon. En bij een matige noordenwind wordt het 20 tot 24 graden. Vannacht waait het nauwelijks en daalt de temperatuur naar 7 tot 14 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
5: Autobedrijf Schadeherstel en Wasstraat Leuwentaal in Ulft is jouw partner in uitstekend onderhoud, schadeherstel en reiniging van personen- en bedrijfswagens. Maar ook het adres voor professioneel spuitwerk van industriële producten.
6: En schadeherstel Leuwentaal.
5: Kijk op leuwentaalulft.nl

0: Autobedrijf Leuwentaal in Ulft. Voor onderhoud, APK, airco-service en uitlijnen van je auto.
1: Auto en schadeherstel. Leuwentaal.
0: Kijk op leuwentaalulft.nl.
2: Specialist in tegels en sanitair. Max for Home, Fabriekstraat 1602 in Doetinchem.
3: Huntenpop, zaterdag 22 augustus. Ruud Park Ulft. Met Direct, Suzanne en Freek, Bluff, Son Milieu, Bente, Pommelien Thijs, Therapy, Drukwerk, Outsiders en wel 30 andere artiesten. Voor info en tickets, kijk op huntenpop.nl.
4: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
5: Get ready for the OG.
6: All y'all bitches wanna look like me.
7: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
8: Het tweede uur van Get a Grip. Met dank aan Rozier Verzekeringen en Advies Genderingen. Meer grip op jouw verzekeringen.

0: Britten. De stem van de jongeren. Nieuws uit binnen- en buitenland.
1: En dit uur bij mij in de studio, Devin.
2: Tijdens de Zwarte Cross traden jeugdhelden op. Wie dat zijn, hoor je straks.
1: En Sky.
3: Vandaag hebben we ook weer een nieuwe Waar Ben Je Klaar Mee?
1: En straks hebben we nog veel meer nieuws tussen nu en een paar minuten voor twee.

0: Alesso en Tovlo hier bij Regio 8. Op de redactie, ja, daar zit hij, de grootste unk van allemaal, Devin.
1: Ernst en Bobby, de helden van de Nederlandse kindertelevisie, zorgden voor een flinke dosis jeugdsentiment. Waarbij niet alleen de jongste bezoekers, maar ook volwassenen zoals onze favoriete radio-dj Jochem uit volle borst meezongen met de bekende klassiekers. Een half uur lang was de theatertent één groot feest vol humor, chaos en nostalgie.
2: Deze video wordt je aangeboden door Cezing Flex, omdat het werkt. Wetting Wonen, Bredevoort en Opink, een ster in elektronica.
3: Ik denk dat Mick Jagger, als hij zingt I can't get no, maar dat die voelt hetzelfde wat wij voelen met je bent een zoekje, je bent een zoekje.

0: Wij doen helemaal niks anders dan anders. Wij doen precies hetzelfde wat wij voor kinderen van 4, 5, 6 jaar ook doen. Maar nu een keertje voor jullie.
1: Dus we hebben ook, voordat we begonnen, even door het doek zitten kijken. Wie zit er in de zaal? En we dachten, ja, moeten we ons programma daar aanpassen dan? En toen dachten we, nee. Toen we zagen dat het bijna alleen maar 25, 30'ers waren. Dachten we, nee, we gaan gewoon doen wat we altijd doen.
2: Ernst, je beste vriend Ernst. Man. Wat nou weer?

0: Lobby is voor ons gewoon een uiting van onze vriendschap. Gert-Jan schrijft de muziek, ik schrijf de verhalen, gewoon lachen. En dat we dan nu, zoveel jaar later, dan op een festival komen. Waar, wat hebben we te zoeken? En dat iedereen meezingt. Ik bedoel, dat is natuurlijk idioot.
1: Als de Zwarte Cross volgend jaar weer op de lijn komt.
0: Zeker weten.
2: 100%. 100%. Absoluut. En ik denk, als ze zoveel mensen hebben weggestuurd, dat we in een iets groter tentje staan.

0: U hoorde Ernst en Bobby in gesprek met de verslaggevers van Regio 8.
1: Hé, hey, Devin.
0: Ja?
1: Ik ben volgens mij echt een soepkip, want de reclame zat er gewoon voor.
0: Je bent echt wel een soepkip in.

0: en Take On Me hier bij Regio 8. Ja, Sky.
1: Ja.
0: We hebben inmiddels heerlijke petjes gekregen. Voor de zon en zo. En,
2: ja, zeker weten. Wij zijn goed beschermd.
0: Ja, zometeen draaien we trouwens een artiest. The Man Without Hats. Dus die hebben geen petjes op.
2: Ja, zeker.
0: Maar wij kennen ook nog wel een bekende pet, hè?
2: Absoluut.
0: Patrick.

0: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
1: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI, erkend online leren.
0: En deze week ook extra goedkoop. Courgette per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
2: Ja?
3: Echt serieus?
4: Oh.
5: Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl. 18+ speelbewust.
6: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
7: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
8: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
7: Dus waar moet je zijn voor de magic?
6: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf 37.995 euro... en 205 euro netto bijtelling.
3: Liefies! Wat doen jullie aan zaterdag?
9: Ik heb letterlijk niks.
10: Het gaat de hele dag regenen, hè?
11: Nee, ik heb geen regenjas.
12: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
13: Regio 8, headlines.
14: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8. De Chinese webwinkel AliExpress krijgt van de Europese Commissie een boete van 550 miljoen euro... omdat het niet genoeg probeert om de verkoop van illegale producten te voorkomen. In Maarsen zijn bij een auto-ongeluk twee jonge vrouwen om het leven gekomen. Dat gebeurde gisteravond laat op de dijk langs het Amsterdam-Rijnkanaal. Ondanks de aanvallen over en weer is er nog steeds diplomatiek overleg tussen Iran en de Verenigde Staten. Dat gebeurt via bemiddelaars, aldus een woordvoerder van het Iraanse buitenlandministerie. En in het Brabantse Udenhout is een grote uitslaande brand uitgebroken op een industrieterrein. Het vuur woedt in een bedrijfsverzamelgebouw. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8.
15: Ho, daar heen hem. De weerboer van het oosten. Gerrit Vossers.
16: Vanmiddag hebben we in eerste instantie nog wel vrij veel bewolking, maar geleidelijk aan komt de zon er steeds beter door. En eind van de middag is het vrij zonnig. Temperatuur loopt op naar 21 graden bij een matige noordelijke wind. Vanavond is het dan nog een tijdje zonnig en aangenaam en komende nacht is het helder. Bij weinig wind koelt het dan af naar 12 graden. En de dinsdag begint zonnig, maar we zien later wat stapelwolken. En in de middag is er dan een afwisseling van wolkenvelden en zon. Het blijft droog, de wind is matig uit noord tot noordwestelijke richtingen en het wordt dan 23 graden. Woensdag is er meer bewolking, kan er heel lokaal een buitje vallen. Temperatuur komt dan ook wat lager uit met 20 tot 21 graden. Donderdag is het weer wat meer zon aanwezig, blijft het droog bij een graad of 22. En vanaf vrijdag gaat de wind om naar west- en later zuidwestelijke richtingen. En krijgen we in het volgend weekend weer zomerse temperaturen van een graad of 25.

0: Casey en de Sunshine Band. Ja, snel door naar de Waar Ben Je Klaar Mee redactie, want daar zit hij.
1: Ja, wij zijn pas klaar om 2 uur, maar toch hebben we weer Sean met een nieuwe Waar Ben Je Klaar Mee.
2: Elke dag bij Get a Grip, Waar Ben Je Klaar Mee?
3: Het oordelen van andere mensen over het uiterlijk.
4: Zo, die hebben we nog nooit eerder gehoord. Ik vind het eigenlijk best wel een hele goeie, want het uiterlijk speelt wel een hele grote rol mee bij de jeugd. Hoe ga je daarmee om?
3: Ja, het is altijd lastig om soms te communiceren met mensen als je ziet dat ze het niet helemaal eens zijn met jouw stijl of met hoe je bent. En ja, het is gewoon accepteren dat sommige bij je passen en sommige niet.
4: Heeft dat met groepsdruk te maken?
3: Ja, ik denk dat het enorm met groepsdruk te maken heeft. Want als één iemand die mening heeft en die is een beetje populair, dan gaat iedereen er eigenlijk in mee. Hoewel ze dat niet vinden.
4: Een beetje een soort van kuddegedrag.
3: Ja, zo zou je het wel kunnen noemen, inderdaad.
4: En je hebt het, dit zeg je inderdaad heel mooi. Maar als ik aan jou zou mogen vragen, wat denk jij hoe het beter kan? En wat staat een oplossing voor?
3: Ik denk dat je gewoon moet omgaan met de mensen die jou leuk vinden zoals je bent. En je hoeft je echt niet aan te passen omdat mensen vinden dat je er niet leuk uitziet of je niet leuk gedraagt. Want je bent gewoon wie je bent. En daar pas je mensen bij en soms niet.
4: Je bent wie je bent, blijf jezelf, want dat is je kracht.
3: Ja, dat is zeker zo.
2: Ben jij ook ergens klaar mee? Ga dan naar www.waarbenjeklaarmee.nl.

0: Emma Luca en Time to Heal. Ja, Kevin, voordat we gaan afsluiten, nog een bijzondere verjaardag.
1: Vincent is een Nederlandse zanger die bekend staat om zijn vrolijke Nederlandstalige feestmuziek. Hij brak door met het nummer Dromedans dat een grote hit werd. Zijn optredens zorgen vaak voor een gezellige en feestelijke sfeer. Vincent treedt regelmatig op tijdens festivals, evenementen en in feesttenten. Vandaag is hij 55 jaar geworden.
0: Ja, van harte gefeliciteerd. Tot zover ook deze uitzending van Get a Grip. Sky?
2: Ja?
0: Bedankt voor jouw bijdrage vandaag.
2: Alsjeblieft, ik vond het heel leuk.
0: Hey, Kevin, nog een noten van de Zwarte Cross?
1: Ja, zeker.
0: Dat was gezellig. Ja, jij was er vrijdag niet bij, hè?
1: Nee, maar ik heb wel even geluisterd. Dus,
0: dat klonk goed, hè?
1: Ja.
0: En wat heeft Sky het ook geweldig?
1: Geweldig.
2: Heb je het wel gehoord dan?
1: Ja, ja.
2: Oké, top.
0: Ja, nee, wij waren ook nog... weet je, de WK-finale was ook mooi.
1: Ja.
0: Hey, wij zijn er morgen weer. Om een uurtje of 12. En we gaan nu eerst naar Don McLean van Vincent. Sorry.

0: Ik hoor mensen denken, hoezo gebruikt die Gullit Vitapro? Nou, omdat ik ook lekker wil blijven genieten van het leven. En Vitapro helpt me dus om mijn spieren lekker soepel te houden. Want er zit vitamine D in. Bestel het dan zelf ook even op vitapro.nl.
1: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Dove douchegel van 400 milliliter... bij besteding vanaf €35. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat zie je. Van Jumbo.
0: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
2: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
3: Zeker weten.
2: Mis dit moment niet. Speel nu mee.

0: En natuurlijk die knakworstjes. En noedels. En soep.
1: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
2: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel joken, het is een Velderhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Waarmee? Door elke avond met typjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
3: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op velderhof.nl. Dat is pas comfortabel.
4: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 2 uur. Regio 8 Nieuws.
5: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Regio 8. Het aantal doden na de aanval op een vrachtschip in de haven van Odessa is gestegen tot 10. Oekraïne zegt dat de Russen hier verantwoordelijk voor zijn. Het zou gaan om het schip Golden Leo. De opvarenden komen onder andere uit Syrië en India en het vaart onder de vlag van het West-Afrikaanse Guinea-Bissau. Het zou door de Russen met raketten beschoten zijn toen het weg wilde varen met een lading graan. Oekraïne meldt dat het reddingswerk de hele nacht is doorgegaan. De schaaklegende Judit Polgár is door premier Péter Magyar voorgedragen als nieuwe president van Hongarije. Hij vindt dat het land een staatshoofd nodig heeft waar iedere inwoner trots op kan zijn. Afgelopen zaterdag trad Tamás Szulyok af. Hij stond bekend als bondgenoot van de vorige premier Viktor Orbán. Magyar praat later vanmiddag met Polgár en zal haar vragen of ze president van het land wil worden tot Hongarije een nieuwe grondwet heeft. De Chinese webwinkel AliExpress krijgt van de Europese Commissie een boete van 550 miljoen euro, omdat het niet genoeg probeert om de verkoop van illegale producten te voorkomen. Miljoenen producten waarvan AliExpress zelf concludeerde dat ze illegaal zijn, kwamen toch steeds weer online beschikbaar voor verkoop. Dat blijkt uit Europees onderzoek. Het gaat bijvoorbeeld om nepmerkkleding en gevaarlijk speelgoed. Naast het betalen van de boete moet het Chinese bedrijf voor eind oktober een verbeterplan indienen. In Maarsen zijn bij een auto-ongeluk 2 jonge vrouwen om het leven gekomen. Dat gebeurde gisteravond laat op de dijk langs het Amsterdam-Rijnkanaal. De auto bleek tegen een boom te zijn gebotst. En de beide jonge inzittenden waren al overleden toen de hulpdiensten op de plek des onheils aankwamen. De politie onderzoekt de zaak en hoopt in contact te komen met getuigen en eventuele dashcambeelden. En dan nog het weer. Het is wisselend bewolkt met af en toe zon en bij een matige noordenwind is het 20 tot 24 graden. Vannacht waait het nauwelijks en daalt de temperatuur naar 7 tot 14 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
1: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
2: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
3: Kinderopvang Youth & Co. is al meer dan 25 jaar actief in de Achterhoek en is voor verschillende locaties per direct op zoek naar pedagogisch medewerkers. Bij Youth & Co. mag elk kind groeien en tot bloei komen. Heb jij liefde voor het vak en ben jij in bezit van een mbo-diploma dat jou kwalificeert om te werken in de kinderopvang? En wil je werken bij een kleinschalige kinderopvangorganisatie? Solliciteer dan direct. Kijk voor vacatures op www.youthandco.nl.
4: De Tribute Night van Huntenpop. Vrijdag 21 augustus. Ruud Park Ulf. Met onder andere de Dirty Daddies, Mooi Wark, Dutch Boys. En tributes van onder andere Supertramp, U2, Iron Maiden en Pearl Jam. Meer info, kijk op huntenpop.nl.
5: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
6: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo- of hbo-diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.

0: Prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH Mini rozijnenkrentenbollen, 9 stuks, voor maar €1,99. Handig voor onderweg of als lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag.
1: Hey, jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
2: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
4: Anders schrijf je mis.
5: Je wou alle smaken milkshake proberen, maar nu is je rekening helemaal uitgemolken? Maak er een

0: de stoet.
1: Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
2: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
3: Regio 8 Nieuws.
4: Goedemiddag, ik ben Marcel Vermeer. Bij een eenzijdig ongeluk op de Kersendijk in Westendorp is gistermiddag om 2 uur een bestuurder gewond geraakt. De man reed vanuit de richting van Westendorp in de richting van de Terborgseweg, toen hij door nog onbekende oorzaak de controle over zijn auto verloor en tegen een boom botste. Hulpdiensten waren er snel bij om eerste hulp te verlenen en het slachtoffer is daarna voor een controle naar het ziekenhuis gebracht. Over de aard van het letsel is niets bekendgemaakt. Is het wenselijk dat Doetinchem uitbreidt van 2 naar 3 coffeeshops? Die vraag legt burgemeester Mark Bouwmans voor aan de Doetinchemse Raad. Bouwmans gaat ook een nota opstellen om van het drugsbeleid in de stad een actueel overzicht te krijgen. Op dit moment zijn er 2 coffeeshops in Doetinchem. Diamonds aan de Hubernootstraat en Magic aan de Veemarkt. Als het gaat om de veiligheid is het misschien beter om naar 3 coffeeshops te gaan, laat hij weten. 2 bospercelen aan de Zeddamseweg in Zeerenberg zijn de afgelopen nacht rond 12:15 in brand gevlogen. De brandweer kon beide brandhaarden snel blussen om verdere uitbreiding te voorkomen. Bewoners uit de buurt melden kort voor het uitbreken van de brand vuurwerk te hebben gehoord. Of er een verband is tussen het vuurwerk en de brand is nog niet duidelijk. Volgens een eerste onderzoek lijkt de natuurlijke oorzaak onwaarschijnlijk. Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers, het COA, heeft een schadeclaim van 184,7 miljoen euro neergelegd bij René Derksen uit Didam vanwege een conflict over huurovereenkomsten. Dat meldt het Financieel Dagblad. Derksen is een ondernemer die jarenlang tussenpersoon was voor de asielopvang in hotels. Met zijn bedrijf LCHD boekte hij kamers in heel Nederland. Het is een van de hoogste claims ooit van een overheidsorgaan tegen een bedrijf. Derksen wil op dit moment geen commentaar geven. En tot zover het nieuws uit de Achterhoek en de Liemers. Kijk voor meer nieuws op regio8.nl of in de Regio 8-app.

0: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
1: Zijn we al?
0: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
2: Oh ja, verzekering.
0: En weer door met de Ora autoverzekering.
3: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Ga snel naar ben.nl.
0: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
4: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
5: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 3 uur. Regio 8 nieuws.
6: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op Regio 8. Het Verenigd Koninkrijk heeft een nieuwe premier. Andy Burnham is beëdigd en door koning Charles in Buckingham Palace gevraagd om een nieuwe regering te vormen. De twee ontmoeten elkaar achter gesloten deuren. Ook de in Nederland geboren vrouw van de nieuwe premier was daarbij. Burnham was burgemeester van Manchester en trad vorige week aan als leider van de linkse regeringspartij. Hij volgt Keir Starmer op die ontslag nam en tijdens een korte toespraak zijn steun voor Burnham uitsprak. Op een camping aan de Costa Blanca heeft een 25-jarige Belg zijn vriendin aangereden met zijn auto. Hij ging er vandoor, maar werd kort daarna door Spaanse agenten opgepakt. Volgens getuigen had het stel flinke ruzie en werd er geschreeuwd. De man stapte zijn auto in om te vertrekken en reed zijn vriendin aan. Ze is voor controle naar het ziekenhuis gebracht, maar mocht snel weer weg. De Spaanse politie behandelt de aanrijding als partnergeweld. Het aantal doden na de aanval op een vrachtschip in de haven van Odessa is gestegen tot 10. Oekraïne zegt dat de Russen hier verantwoordelijk voor zijn. Het zou gaan om het schip Golden Leo. De opvarenden komen onder andere uit Syrië en India en het vaart onder de vlag van het West-Afrikaanse Guinea-Bissau. Het zou door de Russen met raketten beschoten zijn toen het weg wilde varen met een lading graan. Oekraïne meldt dat het reddingswerk de hele nacht is doorgegaan. De schaaklegende Judit Polgár is door premier Péter Magyar voorgedragen als nieuwe president van Hongarije. Hij vindt dat het land een staatshoofd nodig heeft waar iedere inwoner trots op kan zijn. Afgelopen zaterdag trad Szamas Szulyok af. Hij stond bekend als bondgenoot van de vorige premier Viktor Orbán. Magyar praat later vanmiddag met Polgár en zal haar vragen of ze president van het land wil worden tot Hongarije een nieuwe grondwet heeft. En dan nog het weer. Het is wisselend bewolkt met af en toe zon en bij een matige noordenwind is het 20 tot 24 graden. Vannacht waait het nauwelijks en daalt de temperatuur naar 7 tot 14 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
7: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Robijn Quick Wash bij besteding vanaf 35 euro. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat zie je. Van Jumbo.
8: Kom op zaterdag 25 en zondag 26 juli naar Trekker Trek Nieuw-Wiel. Volop tractorspectakel op de baan. Live muziek in de tent. En voor kinderen is er van alles te doen. Entree kost €7,50. En kinderen onder de 12 jaar hebben gratis toegang. Kijk voor aanvangstijden en meer info op www.trekkertreknieuwwiel.nl. Trekker Trek Nieuw-Wiel. Olderwets gezellig.

0: Bij de laminaatloods vind je altijd iets passends. Met webprijzen en winkelservice vind je altijd de juiste match met de juiste vloer. De laminaatloods in Gaanderen. Het grootste laminaatcentrum van de Achterhoek. Kijk op delaminaatloods.nl. En stop nou toch met zoeken.
1: Specialist in tegels en sanitair. Max for Home. Fabriekstraat 1602 in Doetinchem.
2: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 35% korting op buitenbijts. Ook op mengverf. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
3: Heerle den Hartog.
4: Als je goed naar de auto's kijkt, kun je precies zien welke van die auto's naar de Zwarte Cross zijn geweest. Die zitten helemaal onder het

Fine Young Cannibals met Suspicious Minds. Regio. Goedemiddag, je luistert naar Veerle op 8. En vandaag blikken we voornamelijk terug op de Zwarte Cross de afgelopen 4 dagen. Eén groot feest, één grote gezelligheid. Heel veel gekke mensen zag ik rondlopen. Ik ben er ook geweest vrijdag en zaterdag. En de mega katapultsprong gaan we het ook nog uitgebreid over hebben. En ook het WK. Heb jij die wedstrijd gezien gisteren? Heb jij gezien dat die voetballer een salto maakt over het veld heen? En dan niet vrijwillig? Nee, dat ging zeker niet vrijwillig. Eerst Samba, My Body Isn't Ready.

Diana Ross maakt er wel een feestje van met The Boss. Ja, afgelopen weekend. De Zwarte Cross, gigantisch evenement, zoals we allemaal natuurlijk ook wel weten. En ze hadden dus voor dit jaar een aantal mega stunts gepland. He, want dat zag je waarschijnlijk wel als je er bent geweest tot de Rijn. He, vlak bij het hoofdpodium zie je dan zo'n katapult staan. En dan moet diegene daar dan inklimmen. En dan vervolgens wordt die keihard afgeschoten met 180 km per uur. Of wat het ook wel niet is. Wat was ook alweer het verhaal erachter? Hè? Want je hebt misschien al wel berichten voorbij zien komen over die eerste stuntman, dat hij naar het ziekenhuis moest. En de tweede stuntman was ook alweer gewond. Hoe zat het nou precies? Nou, de eerste stuntman, ja, Jim Van Ness, die waagde de sprong. Maar die kwam op zo'n manier terecht dat hij toch wel een fikse hersenschudding eraan over heeft gehouden. Kwam pas bij bewustzijn in de ziekenwagen. Maar ik was daarna ook wel weer snel op het terrein te vinden. Zo van, joh, nou goed, het hoort erbij. En dan heb je nog die andere stuntman. Ja, die zou dan afgelopen vrijdag de stunt gaan wagen. Heeft hij dus ook gedaan. Raakte ook gewond. Ja, eerst dachten ze dus dat de enkel geknakt zou zijn. Lekker gebroken, maar dat bleek achteraf niet het geval te zijn. Maar aangezien ze alle twee toch wel verwond waren, dachten ze van, nou weet je, we gaan nu even niet meer nog een keer. We gaan nu niet nog meer stuntmannen af laten schieten. Straks houden we helemaal niks meer over voor volgend jaar bijvoorbeeld.

0: Tina Turner met When the Heartache is Over.
1: Het thema trio.
0: Ach, ach, en wat een heartache is het geweest voor die Argentijnen. Gisteren was het WK, het was het eindwedstrijd. Het was ontzettend spannend. Ik heb de tweede helft gemist en wat jammer, want een Argentijn kreeg een rode kaart na het tackelen van een Spanjaard. En dat ging er nogal heftig aan toe. Je zag gewoon allemaal beelden dat hij een flinke salto over het veld heen maakte. En zelfs na de wedstrijd, toen bleek dat Spanje had gewonnen, dachten de Argentijnen, weet je wat, we zijn het hier niet mee eens. We gaan eventjes op de vuist om even onze agressie te uiten. Want ja, hè, die cameramannen laten dat toch niet zien op tv. Ja, dat is echt te gek voor woorden. Ik ben ontzettend blij dat Spanje heeft gewonnen. Terecht ook, ook al hebben ze van ons gewonnen in 2010, maakt niet uit. Gefeliciteerd Spanje. En daar is het thema ook voor deze dag.
1: Het thema trio.

0: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
1: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen verbazen je.
2: Oh my god.
1: Zo dus.
2: Wow.
1: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
3: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
4: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 35% korting op buitenbijts. Ook op mengverf. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
5: Regio 8 Nieuws.
6: Goedemiddag, ik ben Marcel Vermeer.
7: Is het wenselijk dat Doetinchem uitbreidt van 2 naar 3 coffeeshops? Die vraag legt burgemeester Mark Bouwmans voor aan de Doetinchemse Raad. Bouwmans gaat ook een nota opstellen om van het drugsbeleid in de stad een actueel overzicht te krijgen. Op dit moment zijn er 2 coffeeshops in Doetinchem. Diamonds aan de Hubert Nootstraat en Magic aan de Veemarkt. Als het gaat om de veiligheid is het misschien beter om naar 3 coffeeshops te gaan, laat hij weten. Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers, het COA, heeft een schadeclaim van 184,7 miljoen euro neergelegd bij René Derksen uit Didam vanwege een conflict over huurovereenkomsten. Dat meldt het Financieel Dagblad. Derksen is een ondernemer die jarenlang tussenpersoon was voor de asielopvang in hotels. Met zijn bedrijf LCHD boekte hij kamers in heel Nederland. Het is een van de hoogste claims ooit van een overheidsorgaan tegen een bedrijf. Derksen wil op dit moment geen commentaar geven. Bij een eenzijdig ongeluk op de Kersendijk in Westendorp is gistermiddag rond 2 uur een bestuurder gewond geraakt. De man reed vanuit de richting van Westendorp in de richting van de Terborgseweg, toen hij door nog onbekende oorzaak de controle over zijn auto verloor en tegen een boom botste. Hulpdiensten waren er snel bij om eerste hulp te verlenen en het slachtoffer is daarna voor een controle naar het ziekenhuis gebracht. Over de aard van het letsel is niets bekendgemaakt. 2 bosperselen aan de Zeddamseweg in Zeerenberg zijn de afgelopen nacht rond 11:15 in brand gevlogen. De brandweer kon beide brandhaarden snel blussen om verdere uitbreiding te voorkomen. Bewoners uit de buurt melden kort voor het uitbreken van de brand vuurwerk te hebben gehoord. Of er een verband is tussen het vuurwerk en de brand is nog niet duidelijk. Volgens een eerste onderzoek lijkt de natuurlijke oorzaak onwaarschijnlijk. En tot zover het nieuws uit de Achterhoek en de Liemers. Kijk voor meer nieuws op regio8.nl of in de Regio 8 app.
8: Dan gaan we nog even door met de verkeersinformatie. Op de A12 Arnhem richting Duitse grens, tussen Zevenaar en de Duitse grens. Let op, de boel is daar dicht. Je wordt via de af- en oprit omgeleid. Dat komt door de grenscontrole. Dus let er eventjes op. Daar heb je ook langzaam rijden tot stilstaand verkeer. Dan tot slot nog 1 file te melden op een N-weg. N318, Vorseveld richting Winterswijk. Tussen Vorseveld en Aalten. Vertraging van 5 minuten, 4 kilometer.
5: Heerle Den Hartog, Regio 8.

Coolio met Lady. Ja, iets wat heel vervelend is. Als heel veel mensen op hetzelfde moment willen gebruik maken van dezelfde weg. Wat krijg je dan? File. Ah, file. Zou je niet onbekend zijn? Ook niet voor de mensen die dus bij de Zwarte Cross zijn geweest. Die moesten vanochtend in volle gang richting huis. Allemaal campers, auto's, noem maar op. Ingeklapte tentjes. Allemaal moesten ze dus via de N18 weer ervandoor. He, waarschijnlijk richting de A18, he, dat je dan zo makkelijk weg kan rijden. Maar ja, wat moet je dan doen als je in de file staat? Nou, je kan je ergeren, maar dat gaat niet helpen, want daardoor gaat het natuurlijk niet sneller. Gelukkig was er een band en die dacht, ik heb hier wel de oplossing voor. Ik weet wat we kunnen doen voor de mensen in de file. Welke band dat is en wat ze nou precies gingen uitvoeren, ga je horen naar Patrick Swayze. And Wendy Frase, she's like the wind.

0: Fons Feurink, die heeft er zin in, die heeft wel zin in een feestje. En hij niet alleen natuurlijk, ook een heleboel mensen van de Zwarte Cross. Die gingen allemaal vanochtend weer zo langzamerhand richting huis. En niet alleen is die file ontstaan vanwege dat iedereen naar huis wil, maar ook omdat er een gigantische politiecontrole gaande was, over het rijden onder invloed. Ja, want die neiging die zit er nog wel in bij sommige mensen helaas, vandaar de controle. En waar de een dan vooral baalde van die file, zagen de mannen van de Heino's juist hun kans en trokken de gitaar uit de kast om de crossers in de file een klein beetje op te vrolijken.
1: Hey, we hadden bedacht om eens een keer ook op de maandag na de cross vertier te leveren. En ook naar aanleiding van ons nieuwe album wat er aankomt. Er komt een vinylalbum van de Heino's. En we vonden het een mooie guerrilla actie om ons album op deze manier te promoten. En natuurlijk om al deze mensen een hand om de riem te steken. Ja, een beetje vertier.
2: Hebben ze dat nodig, denk je, na een heel weekend Zwarte Cross?
1: Als ik nu naar mezelf afga, denk ik wel, ja. Als ze allemaal net zo verfrommeld zijn als ik nu, dan hebben ze wel een beetje hulp en ondersteuning nodig, ja.
3: Ondanks de flinke vertraging snappen veel festivalgangers de controle wel.
4: Ja, ik vind het wel terecht. Het moet toch gebeuren. Ik denk dat er gekken zat zijn die het niet halen. Ik ben mooi op tijd gestopt. Dus ja, we gaan het zien.
5: Nou, ik moet zeggen dat ik gisteren zo ziek was dat ik geen druppel alcohol heb gehad. Dus dat moet wel goed komen.
2: Je maakt je geen zorgen dus?
5: Nee, geen probleem. Komt helemaal goed.
6: Het is niet anders.
2: Het hoort er een beetje bij.
6: Ja, voor mij het is een traditie, toch? Ja. Maar we zijn zo in de beurt dus op zich.
7: Ja, nou ja, kijk, iedereen zuipt wel eens te veel. Nou ja, dan moet je een beetje op letten op zondagavond.
2: En maak jij je nog een beetje zorgen of ben je gisteravond op tijd gestopt?
7: Nee, ik heb mijn poot verzwikt, dus ik was op tijd op bed.
2: En net nog verrast met de optreden van de Heino's. Verzacht dat dan nog een beetje de pijn?
6: Dat was wel een mooie verrassing.
4: Ja, heerlijk. Top.
2: Ah, dat verzacht de pijn wel een beetje.
4: Ja, dat maakt het wel beter.
3: Als het aan de mannen van de Heino's ligt, is er een nieuwe Zwarte Cross-traditie geboren.
1: Maar het was wel behoorlijk vroeg op dan. Wel voor de jongens. Ik was op de camping hier zelf, maar de band is om 17:30 vertrokken van huis vanmorgen. Dus we gaan eerst kijken hoe het werkt. Maar als het goed bevalt, dan valt het gewoon weer.
0: Ja, dat kan inderdaad misschien volgend jaar nog een keer gebeuren, want dat er nog weer een controle zal zijn door de politie lijkt me toch wel zeer logisch. Als je ziet wat er allemaal rondloopt op de Zwarte Cross. En ook alleen al die manieren en ook gewoon de redenen waarom mensen zijn gestopt met drinken. Gewoon mijn poot verzwikt. Ik was zo ziek geworden. En niet van, het is niet verstandig. Hele verhaal vind je terug op de website van Regio 8, www.regio8. Gaan we nu even groeven en stoeven. Thema van vorig jaar.

0: ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Hey, even snel, want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je in het eerste jaar tv en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
2: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week nectarines of perziken. Pak van 1 kilo voor €1,49. En alle Melkunie Breakers voor maar 89 cent per stuk. Een voordelige zomer. Dat zie je van Jumbo.
3: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak deze waanzinnige deal. Alleen deze week 40% korting op bijna alle latte wanden voor binnen. Karwei, maak het mooier.
4: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
5: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
6: Ik heb letterlijk niks.
7: Het gaat de hele dag regenen, hè?
8: Nee, ik heb geen regenjas.
9: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
10: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 4 uur. Regio 8 nieuws.
11: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op Regio 8. Bemiddelaars Pakistan en Qatar hebben Iran een voorstel gedaan voor een staakt het vuren van 10 dagen om zo te proberen het voorlopige akkoord met Amerika nieuw leven in te blazen. Dat meldt persbureau Reuters op basis van Iraanse diplomaten. In juni kwamen de Verenigde Staten en Iran tot een voorlopig akkoord waarin hoofdlijnen beschreven staat hoe ze tot vrede kunnen komen. Maar de laatste dagen zijn er over en weer aanvallen en lijkt een akkoord ver weg. Het verbod voor vrachtverkeer om over de Merwedebrug te rijden kost de transportsector ongeveer 1,5 miljoen euro per dag. Sinds het verbod zaterdagavond inging, moeten iedere dag zo'n 18.000 vrachtwagens omrijden via Dordrecht of Den Bosch. De boogconstructie van de brug is minder sterk dan gedacht. Daarom mogen vrachtwagens er niet meer overheen. Rijkswaterstaat weet niet hoe lang dit gaat duren. Dat wordt pas duidelijk als extra onderzoek naar de toestand van het staal klaar is. Het Verenigd Koninkrijk heeft een nieuwe premier. Andy Burnham is beëdigd en door koning Charles in Buckingham Palace gevraagd om een nieuwe regering te vormen. De twee ontmoeten elkaar achter gesloten deuren. Ook de in Nederland geboren vrouw van de nieuwe premier was daarbij. Burnham was burgemeester van Manchester en trad vorige week aan als leider van de linkse regeringspartij. Hij volgt Keir Starmer op die ontslag nam en tijdens een korte toespraak zijn steun voor Burnham uitsprak. Op een camping aan de Costa Blanca heeft een 25-jarige Belg zijn vriendin aangereden met zijn auto. Hij ging er vandoor, maar werd kort daarna door Spaanse agenten opgepakt. Volgens getuigen had het stel flinke ruzie en werd er geschreeuwd. De man stapte zijn auto in om te vertrekken en reed zijn vriendin aan. Ze is voor controle naar het ziekenhuis gebracht, maar mocht snel weer weg. De Spaanse politie behandelt de aanrijding als partnergeweld. En dan nog het weer. Het is wisselend bewolkt met af en toe zon en bij een matige noordenwind is het 20 tot 24 graden. Vannacht waait het nauwelijks en daalt de temperatuur naar 7 tot 14 graden. Tot zover het radio nieuws op Regio 8.

0: Meubelwinkel Sofa for You. Uw huis, uw ontwerp. Sofa for You. De plek in Bocholt voor meubels die meer zijn dan alleen functioneel. In onze moderne meubelwinkel ontwerpen wij met passie en creativiteit meubels die net zo uniek zijn als u. Sofa4you.de. U vindt ons aan de Kreutstrasse achter de PNC in het centrum van Bocholt.
1: Specialist in tegels en sanitair. Max for Home, Fabriekstraat 1602 in Doetinchem.
2: Asbest, veilig en deskundig laten verwijderen. Eén aanspreekpunt voor inventarisatie, vergunningaanvraag, saneren, het leggen van nieuwe dakbedekking en zelfs het monteren van zonnepanelen. De Covic.nl.
3: Tennissen, Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Veerle den Hartog.
5: Trekkers die honger hebben of trekkers die andere trekkers trekken. Wat voor winactie zou dit zijn? Oh, geen idee.

Here's Last Ramble van Steve Earle. Ah, hou jij van trekkers? De kans zit er dik in van wel. En het kan ook zo zijn dat jij kaarten hebt geprobeerd te scoren voor Trekker Trek Nieuw Wil en dat het je niet is gelukt. Nou, in dat geval heb ik hier iets moois voor je. Ja, want aankomende weekend, dan gaat het gebeuren, de Trekker Trek Nieuw Wil. En je kan kans maken op twee prachtige kaarten vandaag. Ik heb ze hier ook fysiek in de studio liggen. Het zijn kleinere kaartjes, zie ik. Maar ik ga het even omschrijven hoe het eruit ziet. Het is wel heel gaaf hoor. Trekker Trek Nieuw Wil logo. Aan de zijkant toegangskaart zaterdag 25 of zondag 26 juli. Dus je hebt zelfs nog een dag naar keuze. Even kijken. En op de achterkant een aantal hoofdsponsors. Ja, die gaan we hier niet noemen. Maar hoe maak je kans op Trekker Trek Nieuw Wil voor 25 of voor 26 juli? Stuur even een berichtje naar de Regio 8-app. Kan heel simpel naar 06-4747-0022. En wat je moet sturen is het woord poh. Ja, poh, dat is mijn merk. Vond ik wel leuk en zeker toepasselijk bij trekkers. Dus nogmaals, stuur poh naar 06-4747-0022.

0: Daryl Hall en Free Time. Ja, er is... Of Dream Time, wat zeg ik nou weer dan? Dat klopt niet helemaal.
1: Ah joh, let er niet op.
0: Iets heel anders. Ja, bizar nieuws uit die Dam. Want het COA, Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers... heeft een claim van 184,7 miljoen euro neergelegd... bij een bedrijf uit die Dam... dat noodopvang regelde voor asielzoekers uit Oekraïne. Dat meldt dus het Financiële Dagblad. Wow, dat is behoorlijk veel geld. Het gaat dus om het bedrijf LCHD uit Didam. Die werd dus in 2022 als een soort tussenpersoon ingehuurd... om hotelkamers te regelen voor het COA. En hierin moesten dus voor de Russische inval gevluchte Oekraïners... snel worden opgevangen. Maar uit de jaarcijfers over de jaren... blijkt dus dat LCHD hier miljoenen aan verdiende. En als je nog even terugkijkt in de jaren... meldt LCHD dat het zelf dus ook nog eens... een claim bij het COA heeft ingediend. Oftewel dat ze nog extra geld in wilden zamelen. En uitgerekend komt dat dus neer op zo'n bedrag van 184,7 miljoen euro. Waarvan het COA vindt van joh, dat verdienen wij gewoon even lekker terug. Yikes! Ja, dat ziet er niet echt heel goed uit. Het klinkt in ieder geval alsof het geen lekkere samenwerking is geweest. Meer over deze zaak en het hele verhaal vind je nog terug op de website van Regio 8. www.regio8.nl of lees het allemaal via de Regio.

0: Yes! AC/DC. Thunderstruck. Bam!
1: Het thema trio.
0: Yes, het thema trio, waarin je drie platen hoort in mijn programma die alle drie te maken hebben met hetzelfde thema. En het thema voor vandaag is dus de overwinning van Spanje op het WK tijdens de WK-finale tegen Argentinië. Ja, wat een wedstrijd. Wat een wedstrijd. Er werd gewoon niet netjes gespeeld door de Argentijnen. Ik was echt, ik dacht, vind je, oh, nou echt. Er zijn wel vaker meningen over Argentinië met voormalige wedstrijden waar ik het ook wel enigszins mee eens ben. Maar dit was toch wel echt dat ik denk van, nou, nu laat je echt even van je meest onsportieve kant zien. Hè, dan tackle je gewoon een Spanjaard, dat hij gewoon een salto maakt over het veld heen. Je duwt gewoon alles aan de kant en dan vervolgens miepen bij de scheidsrechter van, ja, maar dat was niet. Ja, dat was wel, het staat op camera. Maar goed, hè, ondanks het gemieper van de Argentijnen heeft Spanje toch gewonnen. En daar is een heel groot deel van de wereld hartstikke blij mee. Hè, maakt niet uit hoe goed Messi ook wel niet is. Ja, en dat is hij ook wel. Maar ja, dan hoef je nog niet zo te gedragen, toch? Of ben ik nou zo gek? We gaan het gewoon lekker vieren dat Spanje heeft gewonnen. Doen we met Billy Dans en ons Spanje.
1: Het thema trio.

0: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus nectarines, perziken, wilde perziken en abrikozen. Op schaal 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
1: Kinderopvang Jut & Co. is al meer dan 25 jaar actief in de Achterhoek en is voor verschillende locaties per direct op zoek naar pedagogisch medewerkers. Bij Jut & Co. mag elk kind groeien en tot bloei komen. Heb jij liefde voor het vak en ben jij in bezit van een mbo-diploma dat jou kwalificeert om te werken in de kinderopvang? En wil je werken bij een kleinschalige kinderopvangorganisatie? Solliciteer dan direct. Kijk voor vacatures op www.jutandco.nl.
2: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
3: Meer voor minder. Simpel.
4: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wil dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de beste deals op Milwaukee Haakse Slijpers.
5: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
6: It's funny, because it's true.
5: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
7: Regio 8 Nieuws.
8: Goedemiddag, ik ben Marcel van Meer. Na 4 drukke festivaldagen kijkt de organisatie van de Zwarte Cross terug op de 29e editie. De nieuwe terreinindeling met het hoofdpodium op een andere locatie zorgde voor een grote verandering bij zowel de bezoekers als de organisatie. Ondanks het afgelasten van de megakatapultsprong, na 2 ongelukken met de stuntmannen, overheerst een positieve terugblik. En ondertussen wordt alweer nagedacht over volgend jaar, wanneer de Zwarte Cross zijn 30-jarig jubileum viert. Is het wenselijk dat Doetinchem uitbreidt van 2 naar 3 coffeeshops? Die vraag legt burgemeester Mark Bouwmans voor aan de Doetinchemse Raad. Bouwmans gaat ook een nota opstellen om van het drugsbeleid in de stad een actueel overzicht te krijgen. Op dit moment zijn er 2 coffeeshops in Doetinchem. Diamonds aan de Hubernootstraat en Magic aan de Veemarkt. Als het gaat om de veiligheid is het misschien beter om naar 3 coffeeshops te gaan, laat hij weten. Bij een eenzijdig ongeluk op de Kersendijk in Westendorp is gistermiddag om 2 uur een bestuurder gewond geraakt. De man reed vanuit de richting van Westendorp in de richting van de Terborgseweg, toen hij door nog onbekende oorzaak de controle over zijn auto verloor en tegen een boom botste. Hulpdiensten waren er snel bij om eerst de hulp te verlenen en het slachtoffer is daarna voor een controle naar het ziekenhuis gebracht. Over de aard van het letsel is niets bekendgemaakt. Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers, het COA, heeft een schadeclaim van €184,7 miljoen neergelegd bij René Derksen uit Didam vanwege een conflict over huurovereenkomsten. Dat meldt het Financieel Dagblad. Derksen is een ondernemer die jarenlang tussenpersoon was voor de asielopvang in hotels. Met zijn bedrijf LCHD boekte hij kamers in heel Nederland. Het is een van de hoogste claims ooit van een overheidsorgaan tegen een bedrijf. Derksen wil op dit moment geen commentaar geven. En tot zover het nieuws uit de Achterhoek en de Liemers. Kijk voor meer nieuws op regio8.nl of in de Regio 8-app.
9: Dan nog de verkeersinformatie. 2 files te melden op de A12 Arnhem richting Duitse grens tussen knooppunt Velperbroek en Duiven. Vertraging van 3 minuten 3 kilometer. En let even op tussen knooppunt Ouddijk en de Duitse grens. Daar is de boel dicht en dat komt vanwege de grenscontroles. Je wordt via de af- en oprit omgeleid.
7: Veerle Den Hartog, Regio 8.

nieuwste van Marshmello en Kelsey Ballerini met Another Drink. Of misschien nog een trekker. Want we hebben net de Zwarte Cross achter de rug. En het wordt alweer tijd voor het volgende evenement met rondrijdende voertuigen. Ja, en dan hebben we het over de Trekker Trek in Nieuw-Wehl. Die is al helemaal uitverkocht. Ik zat al even stiekem een beetje te spieken op de website, op de linkjes, op van alles en nog wat. En daar zag ik al meteen staan op 3 mei 2026. De inschrijvingen zaten op zondag 3 mei weer in rap tempo vol. Benieuwd wie er aan de start gaat verschijnen. Oeh, kijk eens aan. Dus je kan je niet meer aanmelden om zelf trekker te gaan rijden. Maar je kan nog wel kaarten winnen om er gewoon bij te zijn live. Dat is wel gaaf, toch? Ja, dat is lijkt me zeker gaaf. Ik zie hier al iets met inschrijven voor de klasses. 2,8, 3,8, 4,5, 5,5, 7, 10 ton. En de 6 ton Duitse klassenton. Oh, dus je gaat ook een heleboel Duitsers daaraan treffen. Nou, gezellig. Gezellig. Hoe maak je nou kans om hierbij te zijn? Niet om trekker te rijden, maar om gewoon lekker toe te kijken. Stuur even een berichtje naar 06-4747-0022. En dan moet je even het woord poh sturen. Poh, dat is mijn merk. Ja, je hebt tot 5 uur de tijd, dus wees een beetje snel. Anders dan loop je het helaas mis. Dus doe maar even. Doe maar even, ja. Ik heb geen trekker, anders dan zou ik je richting die telefoon trekken. Even dat nummer intikken. En even poh sturen. Mag ook een spraakbericht zijn trouwens. Vind ik ook wel leuk. Mag ook.

Ja, leuk hoor. Van die collega's die dan doei zeggen en je keihard laten schrikken. En bedankt. Hey, zometeen. Wat gaat er allemaal gebeuren? Nou, we hebben nog een terugblik. We hebben al een beetje gedaan over de Zwarte Cross. Maar dit keer dus met de organisatie. En wie gaat er nou vandoor met die kaarten van de trekkertrek? Je gaat het het komende uur horen. Nou, Olivia Dean. Ja, ze is weer terug hoor. Niet weg te krijgen nu ze eenmaal in de spotlight staat. Snap ik ook wel. Het is Baby Steps.

0: thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
1: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
2: Praxis.
0: En deze week ook extra goedkoop. Courgette per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
3: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
4: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
5: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
4: Dus waar moet je zijn voor de magic?
6: Jojo.
7: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Regio 8. Tegen Corné H., die vorig jaar een aantal medewerkers gijzelde in de gevangenis in Vught, is 1 jaar voorwaardelijk geëist. Hij bedreigde personeelsleden en 2 van hen werden met handboeien aan een tafelpoot vastgezet. De 30-jarige man zat vast op de psychiatrische afdeling vanwege een eerdere gijzeling in een café in Ede, in afwachting van een tbs-behandeling. Die is inmiddels begonnen, daarom is niet nog een keer tbs of een onvoorwaardelijke celstraf geëist. De Spaanse voetballers die gisteravond wereldkampioen werden, zijn terug in Spanje. Ze worden eerst door koning Felipe in het Zarzuela-paleis aan de rand van Madrid ontvangen. Daarna ontmoeten ze premier Sanchez in het Moncloa-paleis, waar de regering zetelt. Vervolgens gaan de spelers en staf in een open bus door het centrum van Madrid naar het stadhuis. Daar worden ze vanavond rond 9 uur gehuldigd en de verwachting is dat daar zo'n 1 miljoen Spanjaarden op afkomen. Bemiddelaars Pakistan en Qatar hebben Iran een voorstel gedaan voor een staakt het vuren van 10 dagen... om zo te proberen het voorlopige akkoord met Amerika nieuw leven in te blazen. Dat meldt persbureau Reuters op basis van Iraanse diplomaten. In juni kwamen de Verenigde Staten en Iran tot een voorlopig akkoord waarin hoofdlijnen beschreven staat hoe ze tot vrede kunnen komen. Maar de laatste dagen zijn er over en weer aanvallen en lijkt een akkoord ver weg. Het verbod voor vrachtverkeer om over de Merwedebrug te rijden kost de transportsector ongeveer 1,5 miljoen euro per dag. Sinds het verbod zaterdagavond inging, moeten iedere dag zo'n 18.000 vrachtwagens omrijden via Dordrecht of Den Bosch. De boogconstructie van de brug is minder sterk dan gedacht, daarom mogen vrachtwagens er niet meer overheen. Rijkswaterstaat weet niet hoe lang dit gaat duren. Dat wordt pas duidelijk als extra onderzoek naar de toestand van het staal klaar is. En dan nog het weer. Vanavond is het behoorlijk zonnig en het gaat minder hard waaien. Vannacht waait het nauwelijks en daalt de temperatuur naar 7 tot 14 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
2: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
3: Agriuniek Rijnvallei is een corporatie met onder andere vestigingen in de Achterhoek. We leveren deskundig advies en topproducten voor veehouders, akkerbouwers en fruittelers. Altijd tegen een eerlijke prijs. En wist je dat een corporatie helemaal van deze tijd is? Als je lid bent van Agriuniek Rijnvallei, deel je mee in de winst en bepaal je mee. Wil je ook een betrouwbare partner in de dynamische agrarische markt? Kijk op www.argroep.nl.
4: Huntenpop, zaterdag 22 augustus. Ruud Park Ulft met Direct, Suzanne Freek, Bluff, Son Milieu, Bente, Pommelien Thijs, Therapy, Drukwerk, Outsiders en wel 30 andere artiesten. Voor info en tickets, kijk op huntenpop.nl.
5: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting. En bedankt, hè?
6: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het komt voor dat u verdient.
7: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Heerle den Hartog. Heb je ook wel eens dat je denkt van, ach, dit is echt een hele slechte gewoonte van mij? Nou, artiesten hebben dat dus ook. Waaronder Ed Sheeran, dit is Ben.

0: Nou, wat een compliment moet het zijn als een artiest over je schrijft dat door zijn slechte gewoontes die naar jou toe komt. Nou, lekker is dat, zou ik maar zeggen. Hey, afgelopen weekend Zwarte Cross editie 29. Dat is al best wel veel natuurlijk. We hebben net al een beetje terugstaan blikken, maar we gaan het dus nu ook even doen samen met de organisatie. Voor wie het toch ook wel weer even een andere editie is dan gewoonlijk.
1: We hebben gemerkt dat bezoekers moesten, en wij ook natuurlijk, eerst even wennen. En ook de backstage routes en zo. Maar je ziet, het lijkt wat compacter. Het lijkt wat allemaal wat dichter bij elkaar staat. Zodat de loopafstanden wat korter zijn. Maar het is nog steeds dezelfde grootte. Dus ja, geslaagd.
2: De mega katapultsprong was de grote publiekstrekker van deze editie. De stunt werd op donderdag en vrijdag uitgevoerd. Maar beide stuntmannen raakten bij de landing gewond. Daar besloot de organisatie de resterende sprongen af te gelasten.
1: Ja, weet je, dat is geen stunt zonder risico, zeggen ook de stuntmannen zelf. En in feite is de sprong gelukt. En dat ze wat blessures hebben, dat is natuurlijk wel vervelend. Maar ja, ze zijn zelf ook nog steeds blij dat ze het gedaan hebben.
3: Wat vond jij persoonlijk echt de hoogtepunt van de afgelopen 4 dagen?
1: Vanmorgen ben ik naar het hoofdpodium geweest. En daar was een koor van scholieren, wat wij geselecteerd hebben. Samen met een orkest, groot orkest. En helemaal aan het einde van die sessie kwamen Hendrik Jan Loven en Bukkers. En die hebben het Geet hier spoken gezongen samen met die scholieren. Dat was fantastisch, echt kippenvel.
2: Tijd om stil te zitten is er voor de organisatie niet. Volgend jaar bestaat de Zwarte Cross 30 jaar en achter de schermen wordt er al volop gebrainstormd over de jubileumeditie.
1: We zijn wel met wat dingetjes bezig, ja.
3: Kan je al een tipje van de sluier lichten?
1: Nou, we zijn aan het kijken naar of we de podia nog wel iets beter kunnen maken. Misschien nog wat gevarieerder kunnen programmeren. En we zijn al hard aan het nadenken over de nieuwe slogan ook.
0: Ja, dat klinkt nog een beetje geheimzinnig hoor. Alsof ze nog niet te veel willen delen. Waarschijnlijk omdat er ook nog niet zoveel bekend is. Maar ik ben toch wel benieuwd hoor. Volgend jaar, 30e editie, wordt waarschijnlijk toch wel heel bijzonder.

0: Teddy Swims en Mr. Know It All. Aankomend weekend gebeurt er wat bijzonders, namelijk de Trekker Trek in Nieuw-Wehl. En dat is waarschijnlijk wel een begrip, of niet, Stefan?
1: Ja, dat klopt. Het is bekend.
0: Ja.
1: Ik was eerder geweest en een neef van mij doet nog meer. Dus.
0: Ja, want jij hebt ook een reactie gestuurd. Jij wilde toch wel heel graag naar de Trekker Trek, begrijp ik?
1: Ja. Ja, dat zou leuk zijn.
0: Ja, ben je ook iemand die vaker gaat naar zo'n Trekker Trek, of is dit de eerste keer?
1: Ja, ik ben wel eens geweest, ja. Ik ben zelf ook boer en dus ja, ik vind dat wel leuk om te zien.
0: Ja, precies. Heb je dan ook nog een favoriete trekker of zo? Dat je denkt van deze klasse wil ik heel graag zien?
1: Ja, wij gaan voor Nieuw-Holland natuurlijk.
0: Voor de wat?
1: Nieuw-Holland.
0: Nieuw-Holland?
1: Ja, zo heet die. Dat is een merk.
0: Ah, oké. Okay. Wat is er zo bijzonder aan dat merk?
1: Ja, ik vind ze wel mooi. Een mooie kleur, mooi blauw.
0: Je vindt het gewoon mooi om de trekkers te zien rijden?
1: Ja.
0: Ja, oké. Okay. En weet je ook wie je mee wil nemen naar de Trekker Trek?
1: Ja, in ieder geval mijn vrouw en de kinderen. Die wil wel mee.
0: Ja, want volgens mij kan je... Want ik heb hier twee kaarten. En als het aan mij ligt, geef ik ze gewoon lekker aan jou. Maar goed, volgens mij zijn die kinderen onder de 12 jaar oud.
1: Nee, die zijn iets ouder. Die zijn 15 en 16.
0: 15 en 16, oké. Okay, want ik heb maar twee kaartjes voor je, okay. Stefan. Ik hoop dat je dan nog iedereen meekrijgt.
1: Ja, dat denk ik ook.
0: Ja, dat moet lukken, toch?
1: Ja.
0: Nou, kijk, helemaal goed. Nou, dan wil ik je in ieder geval vast feliciteren. En anders dan lekker zonder de kinderen en samen met vrouwtje even trekkers kijken, toch?
1: Ja, super. Dankjewel.
0: Alsjeblieft. Nou, gefeliciteerd, ja. En maak er een fijne dag van, hè.
1: Hartstikke fijn. Dankjewel. Yes.

0: nieuwste van Yugol hoor je overal op het internet trouwens ook tegenwoordig. Met Move Into The Sun.
1: Het thema trio.
0: Yes, we gaan het even kort maar krachtig houden. Het thema trio, het thema van vandaag is Spanje. Ja, vanwege het winnen van het WK. En ook zeker de laatste loodjes gelegd gisteren tegen Argentinië. En het was me toch een wedstrijd, joh, dat ik denk van nou echt... Argentinië moet zich zo schamen voor hoe ze zich hebben gedragen. He, dat je elkaar een beetje gaat etteren, dat snap ik. He? En dat je alles nog naar Messi gooit omdat Messi zo goed, zo geweldig is. Ja, oké, misschien ben ik een beetje aan het overdrijven. Maar weet je, hij is ook wel echt een goede voetballer, die Messi. Maar alsjeblieft zeg, gedraag je een beetje. Ga niet andere spelers te lijf. Ga niet al die agressie op ze uiten. He, alleen maar omdat die scheidsrechter ook gewoon een rode kaart had gegeven aan de Argentijn. Eindelijk ben ik ook wel heel erg blij mee. Dus we gaan het vieren dat Spanje heeft gewonnen. En dat doen we dus met allemaal nummers waar het woord Spanje in zit. En dit is Bluff en Counting Crows met Holiday in Spain.
1: Het thema trio.

0: Hey, even snel, want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar tv en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
1: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
2: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
3: Kom op zaterdag 25 en zondag 26 juli naar Trekker Trek Nieuw-Wil. Volop tractorspectakel op de baan. Live muziek in de tent en voor kinderen is er van alles te doen. Entree kost €7,50 en kinderen onder de 12 jaar hebben gratis toegang. Kijk voor aanvangstijden en meer info op www.trekkertreknieuwwil.nl. Trekker Trek Nieuw-Wil. Ouderwets gezellig.
4: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
5: Ik heb letterlijk niks.
6: Het gaat de hele dag regenen, hè?
7: Nee, ik heb geen regenjas.
6: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
8: Regio 8 Nieuws.
9: Goedemiddag, ik ben Marcel Vermeer. Twee bospercelen aan de Zeddamseweg in Zeerenberg zijn de afgelopen nacht rond 11:45 in brand gevlogen. De brandweer kon beide brandhaarden snel blussen om verdere uitbreiding te voorkomen. Bewoners uit de buurt melden kort voor het uitbreken van de brand vuurwerk te hebben gehoord. Of er een verband is tussen het vuurwerk en de brand is nog niet duidelijk. Volgens een eerste onderzoek lijkt de natuurlijke oorzaak onwaarschijnlijk. Na 4 drukke festivaldagen kijkt de organisatie van de Zwarte Cross terug op de 29e editie. De nieuwe terreinindeling met het hoofdpodium op een andere locatie zorgde voor een grote verandering bij zowel de bezoekers als de organisatie. Ondanks het afgelasten van de megakatapultsprong, na 2 ongelukken met de stuntmannen, overheerst een positieve terugblik. En ondertussen wordt alweer nagedacht over volgend jaar, wanneer de Zwarte Cross zijn 30-jarig jubileum viert. Is het wenselijk dat Doetinchem uitbreidt van 2 naar 3 coffeeshops? Die vraag legt burgemeester Mark Bouwmans voor aan de Doetinchemse Raad. Bouwmans gaat ook een nota opstellen om van het drugsbeleid in de stad een actueel overzicht te krijgen. Op dit moment zijn er 2 coffeeshops in Doetinchem. Diamonds aan de Hubernootstraat en Magic aan de Veemarkt. Als het gaat om de veiligheid is het misschien beter om naar 3 coffeeshops te gaan, laat hij weten. Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers, het COA, heeft een schadeclaim van €184,7 miljoen neergelegd bij René Derksen uit Didam vanwege een conflict over huurovereenkomsten. Dat meldt het Financieel Dagblad. Derksen is een ondernemer die jarenlang tussenpersoon was voor de asielopvang in hotels. Met zijn bedrijf LCHD boekte hij kamers in heel Nederland. Het is een van de hoogste claims ooit van een overheidsorgaan tegen een bedrijf. Derksen wil op dit moment geen commentaar geven. En tot zover het nieuws uit de Achterhoek en de Liemers. Kijk voor meer nieuws op regio8.nl of in de Regio 8 app.
10: Buiten is het
11: 21 graden.
10: Oh, oh, oh. Spreek tot ons, wijze weerboer van het oosten.
11: Ja, helemaal teruggereden vanuit Lichtenvoorde is hier weer onze enige echte Gerrit Vossers. Goedemiddag.
12: Goedemiddag.
11: Ja, je hebt een drukke paar dagen gehad, hè? En dan nog even bij de McDrive nog even een teriyaki halen.
12: Ja, teriyaki.
11: En natuurlijk op de Zwarte Cross, hè? Ja, natuurlijk. Wat vond je het leukst?
12: Ik vond dat de maaier, de grasmaaier is, vond ik eigenlijk best wel aardig.
11: Ja.
12: En daar ben ik donderdag een grote dag bij geweest, maar mooi werk was er ook nog. En er waren nog wel wat meer bands. En we hadden het geluk dat het nog niet zo stoffig was. Want de dagen daarna, er kwam toch een hoop stof los. Er hing een hele baas in de boven de Zwarte Cross.
11: Ja, nou goed, het is of zo'n waas met zand of het is een en dan modder.
12: Ja, het is een van beiden, dat klopt, ja.
11: Ja, dat merk je ook meteen als je thuis komt ook. Alles zit helemaal onder het zand. Hé, maar even over het weer. We hebben natuurlijk een mooie zwarte cross achter de rug. Wat brengt ons de komende paar dagen?
12: Nou ja, ze hebben het deze dagen weer over... natuurlijk even over het voetbal, het laatste voetballen. Maar ook over het wandelweer wat eraan zit te komen voor Nijmegen. En ja, de komende dagen ziet het best wel aardig uit. De temperaturen zijn natuurlijk een stuk lager dan voorgaande weken. En ik zag al wat mensen met een jas fietsen. Ik denk, nou, dat is al wel even weer wennen als je ze zo ziet fietsen. Maar vandaag was het in de Achterhoek nog wel lange tijd bewolkt. En zat de temperatuur ook nog... Onder de 20 graden. Uiteindelijk toen de zon er goed doorkwam, toen werd het nog 22 graden. En op dit moment zitten we daar ook nog zo'n beetje meer. En de wind, ja, die was vandaag nog wel aardig aanwezig. Die is nu ook wat afgenomen. De bewolking maakt wel plaats voor steeds meer opklaring. Dus de zon die blijven we vanavond wel zien. En het zal dan ook nog best wel aangenaam zijn vanavond en komende nacht. Uiteindelijk koelt het af naar een graad of 12. En dan is het ook wel redelijk helder. En morgen dan beginnen we met de meeste zon in de ochtend. Want later hebben we ook wel weer wat meer bewolking, wat stapelwolken die ontstaan in de middagperiode. Maar het wordt wel iets warmer, want er is meer zon dan vandaag. Dan deze dag met 22 tot 23 graden. Nou, in de avond en de nacht naar de woensdag, dan komt er weer wat meer bewolking opzetten. Kan er een klein beetje regen uitvallen, maar veel verwacht ik daar niet van. En woensdag overdag hebben we ook met vrij veel bewolking te maken. En dan blijft de kwik ook steken bij een graad of 20. De wind hier is altijd nog noordwestelijk. Dat is die donderdag ook nog. Dan zitten we ook nog rond de 22 graden met een droge dag. En vrijdag dan gaat de wind wat meer om naar... naar het westelijke richtingen. En dan zal de temperatuur ook iets verder omhoog gaan naar 23, misschien al wel 24 graden. En in het weekend dan zitten we met een zuidwestelijke stroming. En dan komt er ook wat warmere lucht naar ons toe. Dan zitten we rond de 25 graden. Wel wolkenvelden elke dag, ook wel wat zon. Maar de nachten worden dan wel wat minder koud. Met een graad of 14, 15 in het weekend. En zondagavond... dan is de kans op een buitje wel aanwezig of zondag later op de middag. Maar of dat helemaal doorzetten, daar moeten we het van de week nog maar even over hebben. Maar verder aangename temperaturen de komende week.
11: Ja, het klinkt ook een beetje gemiddeld eigenlijk voor Nederland.
12: Ja, het is, je mag 22, 23 graden hebben deze tijd van het jaar. Dus daar zitten we zo'n beetje aan.
11: Oh, kijk, dat is positief nieuws, Gerrit. We houden het dan in de gaten. Morgen dan spreken we elkaar maar weer eens om 17:30.
12: Ja, doen we. Goed gehad.
11: Yes, goed gehad. Ja, dan nog eventjes de verkeersinformatie. Op de A12 zijn twee bijzonderheden te melden, kan ik maar beter zeggen. Arnhem richting Duitse grens. Tussen knooppunt Velperbroek en Zevenaar. Vertraging van 4 minuten, 5 kilometer. En tenslotte op de A12 Arnhem richting Duitse grens. Even opletten tussen knooppunt Oud-Dijk en de Duitse grens. De boel is daar dicht. Ze zijn er bezig met grenscontroles. Betekent dat je via de op- en afrit wordt omgeleid.
13: Heerle Den Hartog, regio 8.

Maarten Garrix en Bon, High on Life. We nemen even een momentje afstand van al het nieuws uit de Achterhoek. En we gaan heel even naar de Verenigde Staten. Want daar is iets heel bijzonders aan de hand. Daar is iedereen helemaal hyped. Helemaal popidiopie over een wasbeer. En niet zomaar een wasbeer. Nee, een ronde wasbeer. En dan denk je van, waar heb jij het nou weer over? Nou, het is dus een wasbeer die waarschijnlijk een aangeboren ruggenmergafwijking heeft. Waardoor hij dus heel kort is. En daardoor lijkt hij meer rond. Gewoon een soort rondje met vacht en dan met kop en poten. Ja, en de staart er ook nog aan. Ja, hoe kan ik het nog beter omschrijven? Als je dan je telefoon hebt en je wilt een foto maken en je wilt zo'n panoramafoto maken. Hè? Weet je wel, dat je dan links begint en dat je dan opneemt en dat je dan van links naar rechts kan gaan en dat je dan zo'n prachtig beeld hebt. Maar dan weet je vast ook wel met zo'n panoramafoto dat als je te snel beweegt van de ene naar de andere plek, dat hij dan de boel overslaat, waardoor er iets heel kort uit kan zien. Nou, dat is ongeveer wat het dat is ongeveer hoe deze wasbeer eruit uitziet. Alsof het is gemaakt met een panoramafoto. Maar iedereen in Seattle is daar ontzettend blij mee. Iedereen vindt hem hartstikke leuk. En degene die dus de eerste filmpjes heeft gemaakt van de wasbeer, die vindt het ook heel fijn dat hij toch wel een trend heeft voortgezet. He, met alle nadigheid in de wereld. Dat je toch even kan lachen om een lachen. Het is een lokale held geworden zelfs. Maar dat je toch even kan genieten van een wasbeer met een afwijking. Well,

Jonas Blue en Maliv met Edge of Desire. Het is alweer bijna tijd om even lekker te gaan peuzelen aan je eten. Het klinkt echt zo smerig trouwens, ik ga dat nooit meer zeggen. In ieder geval uitsmakelijk een hele fijne avond toegewenst. Morgen, dezelfde tijd, dezelfde zender, dezelfde meid, met ook weer een kans om kaarten te winnen voor de Trekker Trek in Nieuw-Wil. Yes. We sluiten af met Dennis Azor. A la lila. La lila?

0: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
1: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B Vol Liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN. Voor het beter internet.
2: Poetsen was nog nooit zo voordelig met Vibra. Profiteer nu van combinatievoordeel. Dusty badkamer of kalkreiniger en Dusty douchebeschermer. 2 stuks voor maar €5. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
3: Ik doe het voor gezonde nieren.
4: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
5: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten. Voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
6: Deze week in de bonus. De Checo, Di Martino, La Molisana en Ligori pasta. 1 plus 1 gratis. A, Nederlandse kersen. 2 bakken. 1 plus 1 gratis. En Danio 450 gram. Ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
7: Drie ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
8: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
9: Dit is Regio 8. Van de Achterhoek, 6 uur. Regio 8 nieuws.
10: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Transport en Logistiek Nederland onderzoekt juridische stappen na de sluiting van de Merwedebrug voor vrachtverkeer. De brancheorganisatie vindt die afsluiting vanwege de veiligheid wel terecht, maar vraagt zich af of Rijkswaterstaat ook eerder had kunnen ingrijpen. Het omrijden van vrachtwagens kost zo'n €1,5 miljoen per dag. De Merwedebrug bij Gorkum is een belangrijke verbinding tussen Brabant en Zuid-Holland. Rijkswaterstaat sloot die brug na inspectie toen het staal zwakker bleek dan gedacht. In de Italiaanse stad Bologna is geprotesteerd na de dood van een 43-jarige man tijdens een arrestatie. Op videobeelden is te zien hoe agenten de man op de grond houden terwijl hij om hulp roept. Kort daarna verloor hij het bewustzijn en overleed hij. Justitie onderzoekt nu het optreden van 2 agenten en 4 zorgmedewerkers. De zaak lijkt op de dood van George Floyd in Minneapolis in 2020. Ook hij overleed toen politieagenten op hem zaten. Vanavond wordt er opnieuw geprotesteerd in Bologna. Oekraïne zegt een droneaanval te hebben uitgevoerd op een basis van de Russische veiligheidsdienst FSB in de bezette regio Gerson. Volgens de Oekraïnse veiligheidsdienst waren er op de locatie zo'n 100 militairen aanwezig en ontstond na de aanval een grote brand. Het is nog onduidelijk of er ook slachtoffers zijn gevallen. De Russische autoriteiten hebben nog niet gereageerd op de Oekraïnse droneaanval. En de door Iran gesteunde Houthi-rebellen in Jemen hebben een maritieme blokkade tegen Saoedi-Arabië afgekondigd die per direct ingaat. Volgens de beweging geldt die voor de strategische Bab al-Mandeb-zeestraat tussen de Rode Zee en de Golf van Aden. Het is nog onduidelijk wat de gevolgen zijn voor de internationale scheepvaart. Saoedi-Arabië heeft nog niet gereageerd op de zeeblokkade. Amerikaanse media laten bijna allemaal weten dat de oorlog tegen Iran opnieuw dreigt te escaleren. Het weer vanavond en vannacht droog en overwegend helder bij vannacht 7 tot 14 graden en een zwakke aan zee en boven het IJsselmeer matige noordenwind. Morgen blijft het droog met een mix van zon en wolken bij 18 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: Deze week in de bonus, de Checo, Di Martino, La Molisana en Ligori pasta, 1 plus 1 gratis. A, Nederlandse kersen, 2 pakken, 1 plus 1 gratis. En Danio 450 gram, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
2: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
3: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
4: De Tribute Night van Huntenpop. Vrijdag 21 augustus. Ruud Parkeurlof. Met onder andere de Dirty Daddies, Mooi Wark, Dutch Boys. En tributes van onder andere Supertramp, U2, Iron Maiden en Pearl Jam. Meer info, kijk op huntenpop.nl.
5: Shit! Smartphone display waar een barst in zit? Belpunt Doetinchem. Professionele reparatie van alle gangbare smartphones. Topservice, een gratis leentoestel en vaak dezelfde dag alweer gemaakt. Belpunt Doetinchem. De telecomspecialist van de Achterhoek. Check belpunt.nl.
6: Wie had dat gedacht? Van 10 miljoen in de kluis naar een lelijke vloer in mijn huis. Maar dat voelt toch echt heerlijk? En waarom zou je een vloer kiezen die bij je past?
7: Hé, hey, jij daar. Hou eens op. Bij de laminaatloods vind je altijd iets passends. 400 soorten bij de laminaatloods in Gaanderen. En stop nou toch met zoeken.

0: Hey, jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
1: Ja? Echt serieus?
2: Oh.
3: Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
4: 18 plus speelbewust.
5: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
6: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
7: Anders grijp je mis.
8: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
9: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
10: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
11: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
12: Of deze, in een leuk plaatsje.
13: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Frankrijk zegt dat twee medewerkers van de ambassade in Iran gisteravond urenlang zijn vastgehouden door de Iraanse veiligheidsdiensten. Volgens buitenlandminister Barrot is daarbij één diplomaat mishandeld. Frankrijk spreekt van een schending van de diplomatieke immuniteit. De twee zijn inmiddels terug op de ambassade en worden teruggehaald naar Frankrijk. Volgens Barrot werkten de twee Fransen aan culturele en wetenschappelijke programma's in Iran. Hij kondigde al strafacties aan. In New York is een man aangehouden nadat hij een zelfgemaakte brandbom had afgestoken bij een gebouw van de federale overheid. In dat pand zit onder meer een kantoor van de Amerikaanse immigratiedienst ICE. Twee mensen raakten licht gewond door die brandbom. De verdachte zou ook een luchtdrukwapen hebben gehad. De FBI onderzoekt de zaak en gaat ervan uit dat de verdachte handelde uit protest tegen de immigratiedienst. Hij had ook een kar bij zich met daarop de tekst ICE uit onze straten. In de Italiaanse stad Bologna is geprotesteerd na de dood van een 43-jarige man tijdens een arrestatie. Op videobeelden is te zien hoe agenten de man op de grond houden terwijl hij om hulp roept. Kort daarna verloor hij het bewustzijn en overleed hij. Justitie onderzoekt nu het optreden van twee agenten en vier zorgmedewerkers. De zaak lijkt op de dood van George Floyd in Minneapolis in 2020. Ook hij overleed toen politieagenten op hem zaten. Vanavond wordt er opnieuw geprotesteerd in Bologna. En de Mexicaanse drugsbaron Ismael Zambada met de bijnaam El Mayo is in de Verenigde Staten veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. Zambada is een van de oprichters van het beruchte Sinaloa-kartel. Hij werd 2 jaar geleden opgepakt nadat hij met een vliegtuig in de Amerikaanse staat New Mexico was geland. Ook medeoprichter Joaquin Guzman, oftewel El Chapo, kreeg eerder een levenslange celstraf. In de VS geldt het Mexicaanse Sinaloa-kartel als een buitenlandse terroristische organisatie. Het weer vanavond en vannacht droog en overwegend helder bij vannacht 7 tot 14 graden en een zwakke aan zee en boven het IJsselmeer matige noordenwind. Morgen blijft het droog met een mix van zon en wolken bij 18 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
2: Thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
3: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Hister Perfect Protection lak. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
2: En deze week ook extra goedkoop. Courgette per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
4: Een heerlijke, ijskoude, romige en toch verfrissende ijskoffie? Die haal je gewoon bij Kruidvat. Nu in de winkel Nescafé ijskoffie voor maar 1,25. Op naar
5: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
7: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
6: Dus waar moet je zijn voor de magic?
8: Jojo.
9: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines... in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker. Voelt goed.
10: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, wat ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar 1,80 €. I'm loving it.
11: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: kerstfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AHA Mini rozijnenkrentenbollen, 9 stuks, voor maar 1,99. Handig voor onderweg of als lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag.
1: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
2: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op vloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
3: Zichtbare tekenen van ouder worden verminderen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Supercollageen 2000 milligram tabletten met hyaluronzuur en vitamine C. Vitamine C zorgt mede voor het behoud van een stevige huid en sterke botten. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het gebruik de verpakking.
4: Als je Vodafone mobiel
5: met een nieuw Ziggo internet

0: Wat doen jullie aan zaterdag?
1: Ik heb letterlijk niks.
2: Het gaat de hele dag regenen, hè?
3: Nee, ik heb geen regenjas.
2: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
4: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 8 uur. Regio 8 nieuws.
5: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. De Amerikaanse president Trump dreigt Iran met zware vergeldingsaanvallen na de dood van 3 Amerikaanse militairen in het Midden-Oosten. Op zijn eigen platform Truth Social schrijft hij dat Iran vele malen zal boeten voor iedere gedode Amerikaanse soldaat. De VS zegt de afgelopen dagen al aanvallen op Iran te hebben uitgevoerd als reactie. Trump neemt ook premier Netanyahu in bescherming na kritiek op een mogelijk arrestatiebevel. Volgens hem wordt de Israëlische premier in de VS zeker niet opgepakt. Frankrijk zegt dat 2 medewerkers van de ambassade in Iran gisteravond urenlang zijn vastgehouden door de Iraanse veiligheidsdiensten. Volgens buitenlandminister Barrot is daarbij 1 diplomaat mishandeld. Frankrijk spreekt van een schending van de diplomatieke immuniteit. De 2 zijn inmiddels terug op de ambassade en worden teruggehaald naar Frankrijk. Volgens Barrot werkten de 2 Fransen aan culturele en wetenschappelijke programma's in Iran. Hij kondigde al strafacties aan. In New York is een man aangehouden nadat hij een zelfgemaakte brandbom had afgestoken bij een gebouw van de federale overheid. In dat pand zit onder meer een kantoor van de Amerikaanse immigratiedienst ICE. 2 mensen raakten licht gewond door die brandbom. De verdachte zou ook een luchtdrukwapen hebben gehad. De FBI onderzoekt de zaak en gaat ervan uit dat de verdachte handelde uit protest tegen de immigratiedienst. Hij had ook een kar bij zich met daarop de tekst ICE uit onze straten. En de Amerikaanse regering heeft de telefoongegevens opgevraagd van journalisten van The New York Times en hun familieleden. Daaruit moet blijken wie de informatie lekte over de nieuwe Air Force One, het dienstvliegtuig van president Trump. De krant stapte naar de rechter om de dagvaardingen tegen te houden en tot de uitspraak zijn alle verzoeken aan de telefoonproviders opgeschort. De journalisten schreven dat Trump na de NAVO-top in Turkije om veiligheidsredenen niet met het nieuwe vliegtuig terugvloog. Het weer vanavond en vannacht droog en overwegend helder bij vannacht 7 tot 14 graden en een zwakke aan zee en boven het IJsselmeer matige noordenwind. Morgen blijft het droog met een mix van zon en wolken bij 18 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
1: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om je alvast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
2: Praxis.
3: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat douchegelflessen gemaakt van 96% gerecycled materiaal. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook, nu 5 flessen voor 5 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
4: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
5: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.

0: van waanzinnig voordeel en lekker fruit. Opgelet, nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar 2,19.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26, nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
3: Odido.
0: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. River Cola Zero, geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: Iets verrekt, verstuikt of gekneusd? Beter ga je naar Kruidvat. De Voltaren diclofenakpleister is eenvoudig aan te brengen en verlicht je pijn tot wel 24 uur lang. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Dit is een geneesmiddellijst voor het gebruik te bijsluiter.
4: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar 2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
6: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 9 uur. Regio 8 nieuws.
7: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. De nieuwe Britse premier Andy Burnham heeft op zijn eerste werkdag gebeld met de Amerikaanse president Trump. Burnham benadrukte dat het Verenigd Koninkrijk zich blijft inzetten voor defensie en veiligheid. En ook sprak hij over een veilige heropening van de belangrijke straat van Hormuz. Burnham nodigde Trump uit om naar Manchester te komen. Premier Jette wil de goede samenwerking met het Verenigd Koninkrijk voortzetten onder de nieuwe premier Burnham. Jette noemt het land een belangrijke partner op het gebied van handel, energie, defensie en steun aan Oekraïne. De Amerikaanse president Trump dreigt Iran met zware vergeldingsaanvallen na de dood van 3 Amerikaanse militairen in het Midden-Oosten. Op zijn eigen platform Truth Social schrijft hij dat Iran vele malen zal boeten voor iedere gedode Amerikaanse soldaat. De VS zegt de afgelopen dagen al aanvallen op Iran te hebben uitgevoerd als reactie. Trump neemt ook premier Netanyahu in bescherming na kritiek op een mogelijk arrestatiebevel. Volgens hem wordt de Israëlische premier in de VS zeker niet opgepakt. Premier Jette gaat donderdag toch niet samen met de Rotterdamse burgemeester Schouten van de Euromast abzeilen. Zijn agenda laat het niet toe om erbij te zijn, dat meldt de gemeente Rotterdam. Schouten houdt zich wel aan haar belofte om af te dalen, omdat de opkomst bij de gemeenteraadsverkiezingen inderdaad hoger was dan de vorige keer. Dat was haar voorwaarde. Jette had eerder gezegd dan ook mee te doen als die landelijke opkomst zou stijgen, maar hij ziet daar dus nu alsnog vanaf. En de Amerikaanse regering heeft de telefoongegevens opgevraagd van journalisten van The New York Times en hun familieleden. Daaruit moet blijken wie de informatie lekte over de nieuwe Air Force One, het dienstvliegtuig van president Trump. De krant stapte naar de rechter om de dagvaardingen tegen te houden en tot de uitspraak zijn alle verzoeken aan de telefoonproviders opgeschort. De journalisten schreven dat Trump na de NAVO-top in Turkije om veiligheidsredenen niet met het nieuwe vliegtuig terugvloog. Het weer vanavond en vannacht droog en overwegend helder, bij vannacht 7 tot 14 graden en een zwakke aan zee en boven het IJsselmeer matige noordenwind. Morgen blijft het droog met een mix van zon en wolken bij 18 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
8: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
9: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat douchegelflessen gemaakt van 96% gerecycled materiaal. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook. Nu 5 flessen voor 5 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
10: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
11: Ik heb letterlijk niks.
12: Het gaat de hele dag regenen, hè?
13: Nee, ik heb geen regenjas.
12: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
14: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland talvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.

0: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B Vol Liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor een beter internet.
1: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH Mini rozijnenkrentenbollen. 9 stuks voor maar 1,99. Handig voor onderweg of als lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag.
2: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor 16,17 euro.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Een heerlijke, ijskoude, romige en toch verfrissende ijskoffie? Die haal je gewoon bij Kruidvat. Nu in de winkel Nescafé ijskoffie voor maar 1,25. Op naar
2: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
3: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed.

0: maatschappij, dat ben jij.
1: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 10 uur. Regio 8 nieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. De nieuwe Britse premier Burnham heeft de eerste ministers van zijn kabinet benoemd. Oud-minister van Defensie John Healey wordt minister van Financiën. Ed Miliband wordt minister van Buitenlandse Zaken. Shabana Mahmood blijft minister van Binnenlandse Zaken. De benoemingen volgen kort na de aanstelling van Burnham als opvolger van oud-premier Starmer. De Britse premier heeft op zijn eerste werkdag al gebeld met de Amerikaanse president Trump en hem uitgenodigd in Manchester. De Hongaarse schaakgrootmeester Judit Polgár wil geen president van haar land worden. Ze bedankt premier Péter Magyar voor het vertrouwen en voelt zich vereerd. Maar ze zegt ook dat ze de verantwoordelijkheid om een verdeeld land te verenigen niet op zich wil nemen. Magyar had haar gisteren voorgedragen als tijdelijk staatshoofd van Hongarije totdat er een nieuwe grondwet van kracht wordt. In de hervormingsplannen van de Hongaarse premier zijn een nieuwe president en een nieuwe grondwet belangrijke onderdelen. Premier Jette gaat donderdag toch niet samen met de Rotterdamse burgemeester Schouten van de Euromast abzeilen. Zijn agenda laat het niet toe om erbij te zijn, dat meldt de gemeente Rotterdam. Schouten houdt zich wel aan haar belofte om af te dalen, omdat de opkomst bij de gemeenteraadsverkiezingen inderdaad hoger was dan de vorige keer. Dat was haar voorwaarde. Jette had eerder gezegd dan ook mee te doen als die landelijke opkomst zou stijgen, maar hij ziet daar dus nu alsnog vanaf. En de Chinese webwinkel AliExpress gaat in beroep tegen de boete van 550 miljoen euro die de Europese Commissie heeft opgelegd. Volgens de EU doen het platform en eigenaar Alibaba veel te weinig om illegale, onveilige en namaakproducten tegen te houden. AliExpress zegt verrast te zijn door de straf en vindt de boete te hoog. Het bedrijf benadrukt dat het wel maatregelen neemt voor productveiligheid en consumentenbescherming. De EU dreigt met nieuwe boetes als AliExpress niet snel ingrijpt. Het weer vanavond en vannacht droog en overwegend helder bij vannacht 7 tot 14 graden en een zwakke aan zee en boven het IJsselmeer matige noordenwind. Morgen blijft het droog met een mix van zon en wolken bij 18 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: van waanzinnig voordeel en lekker fruit. Opgelet, nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar 2,19.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
0: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. River Cola Zero. Geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
3: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar 2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
5: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
6: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
7: Of deze, in een leuk plaatsje.
8: Met 20

0: Leeftijdskorting. Wat krijg je nou?
1: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
2: En bedankt, hè.
3: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.

Dat is al 10 jaar dat ik in het vak zit. Ik heb gezongen in Aalst, Eutie, Zwevenzelen, Genoelselderen. Ik heb zalen doen vollopen. Ik heb zalen doen leeglopen. Ik heb succes gekend. Ik heb ellende gekend. Ik heb toejuichingen gehad. Bloemetjes. Verzoeknummers. AC/DC, Sherry, bakske vol met stro. Ik weet niet waarom, ik weet niet hoe het komt. Maar artiesten hebben meestal maar één verzoeknummer.

0: prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH Mini rozijnenkrentenbollen. 9 stuks voor maar 1,99. Handig voor onderweg of als lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag.
1: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat douchegelflessen gemaakt van 96% gerecycled materiaal. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook, nu 5 flessen voor 5 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
2: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice agurk. De hamburger van McDonald's voor maar 1,80 €. I'm loving it.
3: Als je Vodafone mobiel
4: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
3: krijg je tot wel 20 euro korting.

0: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
1: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 11 uur. Regio 8 nieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Het Israëlische leger is begonnen met een proef waarbij militairen zich terugtrekken uit delen van Zuid-Libanon. De bedoeling is dat het Libanese leger de controle over die gebieden helemaal overneemt. Maar terreurbeweging Hezbollah, die wordt gesteund door Iran, is veel sterker dan het leger. De proef volgt op afspraken tussen Israël en Libanon van vorige maand. Israël zegt wel hard op te treden als de overeenkomst wordt geschonden. Het land eiste eerst nog de ontwapening van Hezbollah daar. De nieuwe Britse premier Burnham heeft de eerste ministers van zijn kabinet benoemd. Oud-minister van Defensie John Healey wordt minister van Financiën. Ed Miliband wordt minister van Buitenlandse Zaken. Shabana Mahmood blijft minister van Binnenlandse Zaken. De benoemingen volgen kort na de aanstelling van Burnham als opvolger van oud-premier Starmer. De Britse premier heeft op zijn eerste werkdag al gebeld met de Amerikaanse president Trump en hem uitgenodigd in Manchester. De Hongaarse schaakgrootmeester Judit Polgár wil geen president van haar land worden. Ze bedankt premier Péter Magyar voor het vertrouwen en voelt zich vereerd. Maar ze zegt ook dat ze de verantwoordelijkheid om een verdeeld land te verenigen niet op zich wil nemen. Magyar had haar gisteren voorgedragen als tijdelijk staatshoofd van Hongarije totdat er een nieuwe grondwet van kracht wordt. In de hervormingsplannen van de Hongaarse premier zijn een nieuwe president en een nieuwe grondwet belangrijke onderdelen. En China en de Filipijnen beschuldigen elkaar van agressief optreden na een confrontatie in de Zuid-Chinese Zee. Volgens de Filipijnen raakte een marinier gewond nadat hij door een Chinese kustwachter met een houten knuppel was geslagen. Maar China stelt juist dat Filipijnse schepen een patrouillevaartuig hebben geramd. Het incident vond plaats bij het omstreden rif Second Thomas Shoal in de Zuid-Chinese Zee. Zowel China als de Filipijnen maken aanspraak op dat strategisch gelegen rif. Het weer vanavond en vannacht droog en overwegend helder bij vannacht 7 tot 14 graden en een zwakke aan zee en boven het IJsselmeer matige noordenwind. Morgen blijft het droog met een mix van zon en wolken bij 18 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
3: Deze week in de bonus: de Checo, Di Martino, La Molisana en Ligori pasta 1 plus 1.

0: schoon en fris met Vibra. Nu Sun All-in-One vaatwastabletten, doos met 19 stuks voor €3,99. Of Robijn wasparfum, fles van 342 milliliter voor maar €3,49. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
1: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op vloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
2: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.

0: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
1: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit. Opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines. Heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar 2,19.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Deze Trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu bij Trekpleister 2 plus 2 gratis op de producten van Dove. Dat wordt inslaan. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
5: Dit is Regio 8. Van de Achterhoek, 12 uur. Regio 8 Nieuws.
6: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Meer dan 1 miljoen mensen hebben de Spaanse voetbalploeg toegejuicht tijdens een huldiging in de hoofdstad Madrid. Spanje veroverde zondag de wereldtitel door Argentinië met 1-0 te verslaan in de finale van het WK in New York. De spelersselectie werd ontvangen door koning Felipe en premier Sanchez, waarna de feestelijke parade door de hoofdstad volgde. Aanvoerder Rodri noemde de wereldtitel het hoogtepunt van zijn carrière. Spanje is nu de regerend Nations League, Europees en wereldkampioen. Vlak bij de stad Columbus in de Amerikaanse staat Ohio zijn 5 mensen verdronken in de Scioto-rivier. Een van hen raakte tijdens het zwemmen in de problemen, waarna anderen het water ingingen om te helpen. Uiteindelijk kwamen de 2 vrouwen en 3 mannen om het leven. 2 jonge kinderen uit de groep bleven ongedeerd en zijn opgevangen. De hulpdiensten werden gewaarschuwd door een automobilist die zei dat hij een jong kind overstuur langs de weg zag rennen en toen in actie kwam. Het Israëlische leger is begonnen met een proef waarbij militairen zich terugtrekken uit delen van Zuid-Libanon. De bedoeling is dat het Libanese leger de controle over die gebieden helemaal overneemt. Maar terreurbeweging Hezbollah, die wordt gesteund door Iran, is veel sterker dan het leger. De proef volgt op afspraken tussen Israël en Libanon van vorige maand. Israël zegt wel hard op te treden als de overeenkomst wordt geschonden. Het land eiste eerst nog de ontwapening van Hezbollah daar. De eerste etappe van de 108e editie van de Nijmeegse Vierdaagse start deze nacht om 4 uur, maar ruim 1200 inschrijvers mogen niet meelopen. Van de 47.000 mensen die zich hadden ingeschreven, hebben zich volgens de organisatie 1239 niet op tijd gemeld en dus vervalt hun deelname. De route op deze blauwe dinsdag gaat door de Betuwe langs onder meer Elst, waar vrijwilligers het centrum voor de gelegenheid blauw hebben versierd. Alleen de 50 kilometer lopers komen ook door Arnhem-Zuid. Het weer droog bij zo'n 7 graden in het oosten en 14 vlak aan de kust. Het waait bijna niet, maar aan zee en boven het IJsselmeer staat er een matige noordenwind. Overdag blijft het droog met een mix van zon en wolken bij 18 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
7: Regio 8. Dit uur gegarandeerd.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Meer dan 1 miljoen mensen hebben de Spaanse voetbalploeg toegejuicht tijdens een huldiging in de hoofdstad Madrid. Spanje veroverde zondag de wereldtitel door Argentinië met 1-0 te verslaan in de finale van het WK in New York. De spelersselectie werd ontvangen door koning Felipe en premier Sanchez, waarna de feestelijke parade door de hoofdstad volgde. Aanvoerder Rodri noemde de wereldtitel het hoogtepunt van zijn carrière. Spanje is nu de regerend Nations League, Europees en wereldkampioen. Vlakbij de stad Columbus in de Amerikaanse staat Ohio zijn 5 mensen verdronken in de Scioto-rivier. Een van hen raakte tijdens het zwemmen in de problemen, waarna anderen het water ingingen om te helpen. Uiteindelijk kwamen de 2 vrouwen en 3 mannen om het leven. 2 jonge kinderen uit de groep bleven ongedeerd en zijn opgevangen. De hulpdiensten werden gewaarschuwd door een automobilist die zei dat hij een jong kind overstuur langs de weg zag rennen en toen in actie kwam. Het Israëlische leger is begonnen met een proef waarbij militairen zich terugtrekken uit delen van Zuid-Libanon. De bedoeling is dat het Libanese leger de controle over die gebieden helemaal overneemt. Maar terreurbeweging Hezbollah, die wordt gesteund door Iran, is veel sterker dan het leger. De proef volgt op afspraken tussen Israël en Libanon van vorige maand. Israël zegt wel hard op te treden als de overeenkomst wordt geschonden. Het land eiste eerst nog de ontwapening van Hezbollah daar. De eerste etappe van de 108e editie van de Nijmeegse Vierdaagse start deze nacht om 4 uur, maar ruim 1200 inschrijvers mogen niet meelopen. Van de 47.000 mensen die zich hadden ingeschreven, hebben zich volgens de organisatie 1239 niet op tijd gemeld en dus vervalt hun deelname. De route op deze blauwe dinsdag gaat door de Betuwe langs onder meer Elst, waar vrijwilligers het centrum voor de gelegenheid blauw hebben versierd. Alleen de 50 kilometer lopers komen ook door Arnhem-Zuid. Het weer droog bij zo'n 7 graden in het oosten en 14 vlak aan de kust. Het waait bijna niet, maar aan zee en boven het IJsselmeer staat er een matige noordenwind. Overdag blijft het droog met een mix van zon en wolken bij 18 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Meer dan 1 miljoen mensen hebben de Spaanse voetbalploeg toegejuicht tijdens een huldiging in de hoofdstad Madrid. Spanje veroverde zondag de wereldtitel door Argentinië met 1-0 te verslaan in de finale van het WK in New York. De spelersselectie werd ontvangen door koning Felipe en premier Sanchez, waarna de feestelijke parade door de hoofdstad volgde. Aanvoerder Rodri noemde de wereldtitel het hoogtepunt van zijn carrière. Spanje is nu de regerend Nations League, Europees en wereldkampioen. Vlak bij de stad Columbus in de Amerikaanse staat Ohio zijn 5 mensen verdronken in de Scioto-rivier. Een van hen raakte tijdens het zwemmen in de problemen, waarna anderen het water ingingen om te helpen. Uiteindelijk kwamen de 2 vrouwen en 3 mannen om het leven. 2 jonge kinderen uit de groep bleven ongedeerd en zijn opgevangen. De hulpdiensten werden gewaarschuwd door een automobilist die zei dat hij een jong kind overstuur langs de weg zag rennen en toen in actie kwam. Het Israëlische leger is begonnen met een proef waarbij militairen zich terugtrekken uit delen van Zuid-Libanon. De bedoeling is dat het Libanese leger de controle over die gebieden helemaal overneemt. Maar terreurbeweging Hezbollah, die wordt gesteund door Iran, is veel sterker dan het leger. De proef volgt op afspraken tussen Israël en Libanon van vorige maand. Israël zegt wel hard op te treden als de overeenkomst wordt geschonden. Het land eiste eerst nog de ontwapening van Hezbollah daar. De eerste etappe van de 108e editie van de Nijmeegse Vierdaagse start deze nacht om 4 uur, maar ruim 1200 inschrijvers mogen niet meelopen. Van de 47.000 mensen die zich hadden ingeschreven, hebben zich volgens de organisatie 1239 niet op tijd gemeld en dus vervalt hun deelname. De route op deze blauwe dinsdag gaat door de Betuwe langs onder meer Elst, waar vrijwilligers het centrum voor de gelegenheid blauw hebben versierd. Alleen de 50 kilometer lopers komen ook door Arnhem-Zuid. Het weer droog bij zo'n 7 graden in het oosten en 14 vlak aan de kust. Het waait bijna niet, maar aan zee en boven het IJsselmeer staat er een matige noordenwind. Overdag blijft het droog met een mix van zon en wolken bij 18 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
2: Dit uur gegarandeerd.